0: stedelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
0: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Björn Amsteeuw.
4: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
5: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
6: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
8: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
7: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
0: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten te zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
7: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
10: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
11: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
12: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de menselijk duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Wat is de stand van zaken rond het Terme Palace Hotel, John Crombie?
13: Dus eerst de twee koninklijke gaanderijen, die zitten op schema. Dat betekent eigenlijk dat we tegen de zomer en tegen bouwverlof dat de, minstens de buitenschil gerestaureerd zal zijn van de twee gaanderijen. En wat het gebouw betreft zitten we eigenlijk in de laatste fase nu met de vier partners, het Stad, Resthotel, PMV, maar ook de Vlaamse overheid, die bijkomend middelen voorzien heeft in zijn regeerakkoord om de laatste afspraken te maken, zodanig dat er ook naar een omgevingsvergunning kan gegaan worden om de werken aan te vatten die dan eigenlijk, laten we zeggen, net na nieuwjaar 27 zouden aanvatten.
1: Oostende wordt een beetje eigenaar van dat nieuwe gebouw, klopt dat?
13: Eigenlijk de grond en de gaanderijen zelf en de koppen zullen van de stad zijn. En De bedoeling is ook dat één keer de werken starten, dat de drie partners een stuk aandeelhouder worden van de structuur van het middengebouw tussen de twee handerijen. Dus dat klopt, ja.
1: Oostende zal daar ook aandeelhouder worden van dat hotel voor 3,75%.
13: We hebben eigenlijk een beslissing in het college genomen sinds dat heel die structuur aangepast is en dus eigenlijk gaat naar een uitbreiding van een hotel en geen museum zoals initieel, zijn de inbreng is veranderd van de partners en de risico's van de partners. We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. En dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
1: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
13: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
7: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
2: Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
14: Ik ben Patrick de Vit.
15: Ik ben Philippe Monseweijer.
16: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
17: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
1: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
17: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
1: Tot wanneer zijn die dagen er?
17: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
7: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
18: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van?
18: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
7: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurants in Middelkerken en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: En zij heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
20: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
21: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
22: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad telt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er is een nieuwe fietszoektocht in Oudenburg. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat houdt het in?
23: Wel, het is zo dat vanaf 15 mei iedereen de fietstocht Trappen langs kapellen kan ondernemen in Oudenburg. Iedereen wordt meegenomen langs 14 karaktervolle kapellen op ons grondgebied. Het is een tocht van 32 kilometer en de brochure kan opgehaald worden aan het Abtspark in Oudenburg.
1: En er is ook een wedstrijd aan verbonden?
23: Ja, dus het is niet alleen de kapelletjes die men onderweg tegenkomt, maar er is ook een zoektocht aan verbonden met heel wat vragen, niet alleen over de kapellen, maar ook over andere stops tijdens de fietszoektocht. Daarnaast kunnen ook prijzen worden gewonnen en eind september wordt de wedstrijd afgesloten en dan worden de winnaars bekendgemaakt.
1: De wedstrijd wordt dan afgesloten, maar de fietsroute blijft bestaan.
23: Ja, de fietsroute blijft bestaan, zodat eigenlijk mensen die misschien in die periode de kans niet hebben, of ja, het sowieso nog eens opnieuw willen doen, het kunnen blijven ondernemen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één grote thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
3: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gaël Bouzin.
7: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noord.
9: Binnenkort al Oostendijze, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
10: Klopt, Oostendijze is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitiefje kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aan Suizen hebben we ook een desserteiland waar 4 Oostendse desserts aanwezig zijn.
9: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
10: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
9: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
10: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
9: Jullie werken ook samen met sommeliers?
10: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
9: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
10: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijs is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijs echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijs dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
9: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
10: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het Cash Geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
4: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Dan kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
3: Maken ze daar gebruik van?
4: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
3: Bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
4: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
3: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
4: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hier van het gelach betaalt.
6: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
7: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerken kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerken doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
8: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
8: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerken en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Op de Bredense speelpleinen worden borden geplaatst. Burgemeester Kelly Spelier, wat voor soort borden zijn dat?
9: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
3: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
9: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Charlotte Verkeijen.
11: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
12: Ik ben Danik Menne.
13: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
14: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
9: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
15: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten te zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
16: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen een Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
17: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
18: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
15: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
3: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
15: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
19: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
21: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Wat is de stand van zaken rond het Terme Palace Hotel, John Crombie?
22: Dus eerst de twee koninklijke gaanderijen, die zitten op schema. Dat betekent eigenlijk dat we tegen de zomer en tegen bouwverlof dat de, minstens de buitenschil gerestaureerd zal zijn van de twee gaanderijen. En wat het gebouw betreft zitten we eigenlijk in de laatste fase nu met de vier partners, het Stad, Resthotel, PMV, maar ook de Vlaamse overheid, die bijkomend middelen voorzien heeft in zijn regeerakkoord om de laatste afspraken te maken zodanig dat er ook naar een omgevingsvergunning kan gegaan worden om de werken aan te vatten die dan eigenlijk, laten we zeggen, net na nieuwjaar 27 zouden aanvatten.
3: Oostende wordt een beetje eigenaar van dat nieuwe gebouw, klopt dat?
22: Eigenlijk de grond en de gaanderijen zelf en de koppen zullen van de stad zijn. En de bedoeling is ook dat één keer de werken starten, dat de drie partners een stuk aandeelhouder worden van de structuur van het middengebouw tussen de twee gaanderijen. Dus dat klopt, ja.
3: Oostende zal daar ook aandeelhouder worden van dat hotel voor 3,75%.
22: We hebben eigenlijk een beslissing in het college genomen. Sinds dat heel die structuur aangepast is en dus eigenlijk gaat naar een uitbreiding van een hotel en geen museum zoals initieel, zijn de inbreng is veranderd van de partners en de risico's van de partners. We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van het bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
3: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
22: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
8: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
8: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is de bedoeling om in Mariakerke 1 of 2 TikTok boots te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
5: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
7: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dagen gemaakt.
23: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij wij eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
24: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zilverdanst vindt plaats in het Kurzaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinoostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
25: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
3: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
25: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat staat telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
3: Tot wanneer zijn die dagen er?
25: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
0: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
6: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
9: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten te zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Glenn Dangro.
11: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Antri Dumaree.
14: Hallo, ja, ik ben hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er is een nieuwe fietszoektocht in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat houdt het in?
26: Wel, het is zo dat vanaf 15 mei iedereen de fietstocht Trappen langs Kapellen kan ondernemen in Oudenburg. Iedereen wordt meegenomen langs 14 karaktervolle kapellen op ons grondgebied. Het is een tocht van 32 kilometer en de brochure kan opgehaald worden aan het Abtspark in Oudenburg.
3: En er is ook een wedstrijd aan verbonden?
26: Ja, dus het is niet alleen de kapelletjes die men onderweg tegenkomt, maar er is ook een zoektocht aan verbonden met heel wat vragen, niet alleen over de kapellen, maar ook over andere stops tijdens de fietszoektocht. Daarnaast kunnen ook prijzen worden gewonnen en eind september wordt de wedstrijd afgesloten en dan worden de winnaars bekendgemaakt.
3: De wedstrijd wordt dan afgesloten, maar de fietsroute blijft bestaan.
26: Ja, de fietsroute blijft bestaan, zodat eigenlijk mensen die misschien in die periode de kans niet hebben of ja, het sowieso nog eens opnieuw willen doen, het kunnen blijven ondernemen.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het Cash Geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Binnenkort Allostandaise, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
27: Klopt, Oostendaise is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar vier Oostendse desserts aanwezig zijn.
3: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
27: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
3: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
27: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
3: Jullie werken ook samen met sommeliers?
27: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past. En kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
3: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
27: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijzen is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin leren, is Oostendijzen echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijzen dat die mensen daarna het restaurantbezoek gaan. Dus het enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
3: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
27: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
5: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
13: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Courcelles Oostende.
15: Wel, ik denk dat het misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden we brengen. Hè?
16: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de wijk Konterdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
8: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
8: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
26: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
3: Maken ze daar gebruik van?
26: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
3: Bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
26: Wel, dus het is een project voor 3 jaar, dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is FICA Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
3: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die FICA on Tour?
26: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
7: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Frank Dierkens.
18: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
6: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
9: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachtende zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeins

0: 350-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral. En dit voor de periode van ruim 3 maanden.
1: Dus het is de Drieluik en het douanegebouw hebben we eerder al gerenoveerd. En is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben wij eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Op de Bredense speelpleinen worden borden geplaatst. Burgemeester Kelly Spelier, wat voor soort borden zijn dat?
5: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
4: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
5: We hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
8: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Servaas Buisgaard.
10: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
11: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
4: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
11: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is, maar we starten graag met deze oproep nu.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
2: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
2: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW.

0: ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
4: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
5: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zilverdanst vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinoostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten 16 euro. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Wat is de stand van zaken rond het Terme Palace Hotel, John Crombie?
7: Dus eerst de twee koninklijke gaanderijen, die zitten op schema. Dat betekent eigenlijk dat we tegen de zomer en tegen bovenlof dat de, minstens de buitenschil gerestaureerd zal zijn van de twee gaanderijen. En wat het gebouw betreft zitten we eigenlijk in de laatste fase nu met de vier partners, het Stad, Resthotel, PMV, maar ook de Vlaamse overheid, die bijkomend middelen voorzien heeft in zijn regeerakkoord, om de laatste afspraken te maken, zodanig dat er ook naar een omgevingsvergunning kan gegaan worden om de werken aan te vatten die dan eigenlijk, laten we zeggen, net na nieuwjaar 27 zouden aanvatten.
6: Oostende wordt een beetje eigenaar van dat nieuwe gebouw, klopt dat?
7: Eigenlijk de grond en de gaanderijen zelf en de koppen zullen van de stad zijn. En de bedoeling is ook dat één keer de werken starten, dat de drie partners een stuk aandeelhouder worden van de structuur van het middengebouw tussen de twee gaanderijen. Dus dat klopt, ja.
6: Oostende zal daar ook aandeelhouder worden van dat hotel voor 3,75%.
7: We hebben eigenlijk een beslissing in het college genomen. Sinds dat heel die structuur aangepast is en dus eigenlijk gaat naar een uitbreiding van een hotel en geen museum zoals initieel, zijn de inbreng is veranderd van de partners en de risico's van de partners. We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot 950.000 euro als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
6: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
7: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
2: Radio Noordzee.
8: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Noordzee regionieuws.
1: Oostende mag zich officieel de
8: horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
9: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één grote thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
8: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
10: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
8: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
12: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
14: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
16: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
15: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
16: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat staat telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
15: Tot wanneer zijn die dagen er?
16: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag en dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
8: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het Cash Geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Er is een nieuwe fietszoektocht in Oudenburg. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat houdt het in?
17: Wel, het is zo dat vanaf 15 mei iedereen de fietstocht Trappen langs kapellen kan ondernemen in Oudenburg. Iedereen wordt meegenomen langs 14 karaktervolle kapellen op ons grondgebied. Het is een tocht van 32 kilometer en de brochure kan opgehaald worden aan het Abtspark in Oudenburg.
15: En er is ook een wedstrijd aan verbonden?
17: Ja, dus het is niet alleen de kapelletjes die men onderweg tegenkomt, maar er is ook een zoektocht aan verbonden met heel wat vragen, niet alleen over de kapellen, maar ook over andere stops tijdens de fietszoektocht. Daarnaast kunnen ook prijzen worden gewonnen en eind september wordt de wedstrijd afgesloten en dan worden de winnaars bekendgemaakt.
6: De wedstrijd wordt dan afgesloten, maar de fietsroute blijft bestaan.
0: Ja, de fietsroute blijft bestaan, zodat eigenlijk mensen die misschien in die periode de kans niet hebben, of ja, het sowieso nog eens opnieuw willen doen, het kunnen blijven ondernemen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasie van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
19: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
20: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
21: Ze komt naar Oostende van, kan je iets maken voor haar? En ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt. Marsepein ook, met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
22: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
6: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
22: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
8: Een restaurantuitbater uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurants in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
6: Binnenkort al Oostendaise, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
23: Klopt, Oostendaise is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar vier Oostendse desserts aanwezig zijn.
6: Jullie werken samen met de culinaire gids Goemio.
23: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Goemio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
6: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
23: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Goemio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
6: Jullie werken ook samen met sommeliers?
23: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past. En kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
6: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
23: Het is een combinatie van beide zaken. Het is is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert, want Ostendijs is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Ostendijs echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Ostendijs dat die mensen daarna op restaurantsbezoek gaan. Dus het enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft, maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die willen stimuleren, die Ostendenaar, die tweede verblijver, die bezoeker die willen tonen wat Ostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
15: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
23: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Natasja Waldman.
4: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
5: Ik ben Joke Doodlewoman.
7: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
24: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
9: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één grote thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
24: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
10: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten te zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
24: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied. Dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
26: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moeten in orde komen, zodat Volley Bredene geen extra kosten heeft.
27: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het Kursaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
28: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
29: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
30: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Dan kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
15: Maken ze daar gebruik van?
30: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
15: Bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
30: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
15: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
30: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12.30 uur tot 4 uur in onze bibliotheek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorden werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
3: Ik ben Michael van I.
4: Hallo, ik ben Louise Carton.
5: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Op de Bredense speelpleinen worden borden geplaatst. Burgemeester Kelly Spelier, wat voor soort borden zijn dat?
4: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
1: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
4: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
0: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerken kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerken doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Foodsavers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
7: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
7: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurants in Middelkerken en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Er komt zeker een proefproject, zo'n rookvrije strand op het strand van Oostende.
8: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
9: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
10: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zilverdanst vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinoostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
11: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
3: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
11: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
12: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één grote thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
11: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten te zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
14: Ik ben Rudy de Meijer.
15: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Wat is de stand van zaken rond het Terme Palace Hotel, John Crombie?
16: Dus eerst de twee koninklijke gaanderijen, die zitten op schema. Dat betekent eigenlijk dat we tegen de zomer en tegen bouwverlof dat de, minstens de buitenschil gerestaureerd zal zijn van de twee gaanderijen. En wat het gebouw betreft zitten we eigenlijk in de laatste fase nu met de vier partners, het Stad, Resthotel, PMV, maar ook de Vlaamse overheid, die bijkomend middelen voorzien heeft in zijn regeerakkoord om de laatste afspraken te maken, zodanig dat er ook ook naar een omgevingsvergunning kan gegaan worden om de werken aan te vatten die dan eigenlijk, laten we zeggen, net na nieuwjaar 27 zouden aanvatten.
3: Oostende wordt een beetje eigenaar van dat nieuwe gebouw, klopt dat?
16: Eigenlijk de grond en de gaanderijen zelf en de koppen zullen van de stad zijn. En de bedoeling is ook dat één keer de werken starten, dat de drie partners een stuk aandeelhouder worden van de structuur van het middengebouw tussen de twee gaanderijen. Dus dat klopt, ja.
3: Oostende zal daar ook aandeelhouder worden van dat hotel voor 3,75%.
16: We hebben eigenlijk een beslissing in het college genomen. Sinds dat heel die structuur aangepast is en dus eigenlijk gaat naar een uitbreiding van een hotel en geen museum zoals initieel, zijn de inbreng is veranderd van de partners en de risico's van de partners. We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van het bouwrisico als stad nemen. En dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
3: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
16: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorden werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
4: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
3: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
4: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
3: Tot wanneer zijn die dagen er?
4: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende.
6: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
7: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
8: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
9: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
9: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Food Savers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bater uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er is een nieuwe fietszoektocht in Oudenburg. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Wat houdt het in?
7: Wel, het is zo dat vanaf 15 mei iedereen de fietstocht Trappen langs Kapellen kan ondernemen in Oudenburg. Iedereen wordt meegenomen langs 14 karaktervolle kapellen op ons grondgebied. Het is een tocht van 32 kilometer en de brochure kan opgehaald worden aan het Abtspark in Oudenburg.
3: En er is ook een wedstrijd aan verbonden?
7: Ja, dus het is niet alleen de kapelletjes die men onderweg tegenkomt, maar er is ook een zoektocht aan verbonden met heel wat vragen, niet alleen over de kapellen, maar ook over andere stops tijdens de fietszoektocht. Daarnaast kunnen ook prijzen worden gewonnen en eind september wordt de wedstrijd afgesloten en dan worden de winnaars bekendgemaakt.
3: De wedstrijd wordt dan afgesloten, maar de fietsroute blijft bestaan.
7: Ja, de fietsroute blijft bestaan, zodat eigenlijk mensen die misschien in die periode de kans niet hebben, of ja, het sowieso nog eens opnieuw willen doen, het kunnen blijven ondernemen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Maxim Dong.
11: Ik ben Brenda Linskens.
12: Ik ben Bart Versluis.
13: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
14: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één grote thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
15: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
16: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn. En ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
17: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
18: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sazatoren die op zoek gaan achter een schat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noord.
3: Binnenkort Allostandijzen, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
19: Klopt, Oostendijzen is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar vier Oostendse desserts aanwezig zijn.
3: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
19: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
3: Er zijn nu 24 25 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
19: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Gomeo als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
3: Jullie werken ook samen met sommeliers?
19: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostend sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
3: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
19: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants, maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert, want Oostendijs is zoveel meer dan een evenement, het is een beweging. In die zin is Oostendijs echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen en is het ook het idee van Oostendijs dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus het enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft, maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren, die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
3: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
19: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
0: Regionieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Mijn naam is Joris Polet.
12: Ik ben André Durie.
20: Ik ben Kurt Kluis.
21: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
22: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
3: Maken ze daar gebruik van?
22: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
3: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
22: Wel, het is een project voor 3 jaar, dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
3: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
22: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek. Radio
0: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. schepen Björn pannenkoeken.
9: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
9: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bater uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg €24.000 boete. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
4: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
12: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
20: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
23: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stap met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zilverdans vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinoostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Op de Bredense speelpleinen worden borden geplaatst. Burgemeester Kelly Spelier, wat voor soort borden zijn dat?
24: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
3: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
24: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord. Ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
3: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten te zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Maxime Dong.
5: Ik ben Brenda Linskens.
6: Ik ben Bart Versleus.
7: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
3: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
3: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.
0: Nieuws en info aan de kust. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het Cash Geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n Batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Wat is de stand van zaken rond het Terme Palace Hotel, John Crombie?
8: Dus eerst de twee koninklijke gaanderijen, die zitten op schema. Dat betekent eigenlijk dat we tegen de zomer en tegen bouwverlof dat de, minstens de buitenschil gerestaureerd zal zijn van de twee gaanderijen. En wat het gebouw betreft zitten we eigenlijk in de laatste fase nu met de vier partners, het Stad, Resthotel, PMV, maar ook de Vlaamse overheid, die bijkomend middelen voorzien heeft in zijn regeerakkoord om de

0: De louter worden van de structuur van het middengebouw tussen de twee handerijen, dus dat klopt, ja.
1: Oostende zal daar ook aandeelhouder worden van dat hotel voor 3,75%.
0: We hebben eigenlijk een beslissing in het college genomen sinds dat heel die structuur aangepast is en dus eigenlijk gaat naar een uitbreiding van een hotel en geen museum zoals initieel. Zijn de inbreng is veranderd van de partners en de risico's van de partners. We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. En dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
1: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
0: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
5: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
6: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzee garnaaltjes, meer dan 30% Noordzee garnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
7: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Middelkerken kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerken doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
8: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wil doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
8: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerken en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg €24.000 boete. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
10: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
1: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
10: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat staat telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de e-ID en de pinpas

0: Zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
1: Tot wanneer zijn die dagen er?
0: Dan we starten ermee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
4: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Servaas Buisgaard.
6: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
8: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
7: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
9: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
7: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
11: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
12: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van oké, het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er is een nieuwe fietszoektocht in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat houdt het in?
14: Wel, het is zo dat vanaf 15 mei iedereen de fietstocht Trappen langs Kapellen kan ondernemen in Oudenburg. Iedereen wordt meegenomen langs 14 karaktervolle kapellen op ons grondgebied. Het is een tocht van 32 kilometer en de brochure kan opgehaald worden aan het Abtspark in Oudenburg.
1: En er is ook een wedstrijd aan verbonden?
14: Ja, dus het is niet alleen de kapelletjes die men onderweg tegenkomt, maar er is ook een zoektocht aan verbonden met heel wat vragen, niet alleen over de kapellen, maar ook over andere stops tijdens de fietszoektocht. Daarnaast kunnen ook prijzen worden gewonnen en eind september wordt de wedstrijd afgesloten en dan worden de winnaars bekendgemaakt.
1: De wedstrijd wordt dan afgesloten, maar de fietsroute blijft bestaan.
14: Ja, de fietsroute blijft bestaan, zodat eigenlijk mensen die misschien in die periode de kans niet hebben of het sowieso nog eens opnieuw willen doen, het kunnen blijven ondernemen.
2: Nieuws en info aan de kust.
13: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
15: Ik ben Timmy van Assen.
16: Hello, I'm Dario Dirda.
17: Ik ben Frank Jonbloed.
18: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noord.
1: Binnenkort al Oostendaise, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
19: Klopt, Oostendaise is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar vier Oostendse desserts aanwezig zijn.
1: Jullie werken samen met de culinaire gids Goemio.
19: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Goemio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
1: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
19: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Goemio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
1: Jullie werken ook samen met sommeliers?
19: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past. En kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
1: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
19: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendaise is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendaise echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendaise dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus het enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
1: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
19: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
2: Nieuws en info aan de kust.
13: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Regionieuws.
7: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
20: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
20: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
7: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerken en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wij hebben op vandaag vanuit BZO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
21: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
22: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Zilverdans vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten 16 euro. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
13: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
14: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
1: Maken ze daar gebruik van?
14: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
1: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
14: Wel, dus met een project voor 3 jaar, dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
1: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
14: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
2: Nieuws en info aan de kust.
13: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
8: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één grote thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
7: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
9: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
7: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
23: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
24: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
23: En als wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Op de Bredense speelpleinen worden borden geplaatst. Burgemeester Kelly Spelier, wat voor soort borden zijn dat?
8: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
1: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
8: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
9: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
9: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
25: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
21: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende.
4: Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerken doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
20: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
20: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
4: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerken en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg €24.000 boete. Meer regionieuws over een uur.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Wat is de stand van zaken rond het Terme Palace Hotel, John Crombie?
5: Dus eerst de twee koninklijke gaanderijen, die zitten op schema. Dat betekent eigenlijk dat we tegen de zomer en tegen het bouwverlof dat de minstens de buitenschil gerestaureerd zal zijn van de twee gaanderijen. En wat het gebouw betreft zitten we eigenlijk in de laatste fase nu met de vier partners, het Stad, Resthotel, PMV, maar ook de Vlaamse overheid, die bijkomend middelen voorzien heeft in zijn regeerakkoord om de laatste afspraken te maken zodanig dat er ook naar een omgevingsvergunning kan gegaan worden om de werken aan te vatten die dan eigenlijk, laten we zeggen, net na nieuwjaar 27 zouden aanvatten.
1: Oostende wordt een beetje eigenaar van dat nieuwe gebouw, klopt dat?
5: Eigenlijk de grond en de gaanderijen zelf en de koppen zullen van de stad zijn. En de bedoeling is ook dat één keer de werken starten, dat de drie partners een stuk aandeelhouder worden van de structuur van het middengebouw tussen de twee gaanderijen. Dus dat klopt, ja.
1: Oostende zal daar ook aandeelhouder worden van dat hotel voor 3,75%.
5: We hebben eigenlijk een beslissing in het college genomen sinds dat heel die structuur aangepast is en dus eigenlijk gaat naar een uitbreiding van een hotel en geen museum zoals initieel, zijn de inbreng is veranderd van de partners en de risico's van de partners. We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
1: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
5: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
4: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
10: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
16: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
26: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
8: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
4: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
9: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
4: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
14: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
15: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
5: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
17: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
1: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
17: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de e-ID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
1: Tot wanneer zijn die dagen er?
17: Dan we starten ermee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei, de feestdag, en dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
4: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
19: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Rani van Landegem.
27: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er is een nieuwe fietszoektocht in Oudenburg. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Wat houdt het in?
16: Wel, het is zo dat vanaf 15 mei iedereen de fietstocht Trappen langs kapellen kan ondernemen in Oudenburg. Iedereen wordt meegenomen langs 14 karaktervolle kapellen op ons grondgebied. Het is een tocht van 32 kilometer en de brochure kan opgehaald worden aan het Abtspark in Oudenburg.
1: En er is ook een wedstrijd aan verbonden?
16: Ja, dus het is niet alleen de kapelletjes die men onderweg tegenkomt, maar er is ook een zoektocht aan verbonden met heel wat vragen, niet alleen over de kapellen, maar ook over andere stops tijdens de fietszoektocht. Daarnaast kunnen ook prijzen worden gewonnen en eind september wordt de wedstrijd afgesloten en dan worden de winnaars bekendgemaakt.
1: De wedstrijd wordt dan afgesloten, maar de fietsroute blijft bestaan.
16: Ja, de fietsroute blijft bestaan, zodat eigenlijk mensen die misschien in die periode de kans niet hebben, of ja, het sowieso nog eens opnieuw willen doen, het kunnen blijven ondernemen.
0: Regionieuws.
4: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
20: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
20: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
4: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg €24.000 boete. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting stadhuis.
7: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manillen in Oostende organiseren.
11: Theo is gehuisvest in Kaarsstraat nummer 11, dus heel centraal, heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenhem, Bredene, De Haan, al die jongeren zijn welkom.
21: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Zilverdanst vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noord.
1: Binnenkort allo Standijzen, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
6: Klopt, Oostendijzen is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar vier Oostendse desserts aanwezig zijn.
1: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
6: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd. En soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top-evenement zo kunnen brengen.
1: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
6: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
1: Jullie werken ook samen met sommeliers?
6: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past. En kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
1: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
6: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijs is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijs echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijs dat die mensen daarna op restaurantsbezoek gaan. Dus het enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
1: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
6: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
3: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachtende zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Maxim Dong.
5: Ik ben Brenda Linskens.
6: Ik ben Bart Versleus.
7: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Het Fiekehuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
10: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
9: Maken ze daar gebruik van?
10: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
9: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
10: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten nu eigenlijk ook een nieuw initiatief. En dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling. En dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
9: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
10: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
0: Nieuws en info aan de kust.
11: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Op de Bredense speelpleinen worden borden geplaatst. Burgemeester Kelly Spelier, wat voor soort borden zijn dat?
2: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
9: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
2: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
12: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
13: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en ik denk dat dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
14: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
15: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
9: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
15: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Food Savers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg €24.000 boete. Meer regionieuws over een uur.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
3: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
9: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
3: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk Matthijven.
17: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
16: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
3: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten te zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
19: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
20: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Damiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden en waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst, met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Wat is de stand van zaken rond het Terme Palace Hotel, John Crombie?
21: Dus eerst de 2 koninklijke gaanderijen, die zitten op schema. Dat betekent eigenlijk dat we tegen de zomer en tegen bouwverlof dat minstens de buitenschil gerestaureerd zal zijn van de 2 gaanderijen. En wat het gebouw betreft zitten we eigenlijk in de laatste fase nu met de 4 partners, het Stad, Resthotel, PMV, maar ook de Vlaamse overheid, die bijkomend middelen voorzien heeft in zijn regeerakkoord om de laatste afspraken te maken zodanig dat er ook naar een omgevingsvergunning kan gegaan worden om de werken aan te vatten die dan eigenlijk, laten we zeggen, net na nieuwjaar 27 zouden aanvatten.
9: Oostende wordt een beetje eigenaar van dat nieuwe gebouw, klopt dat?
21: Eigenlijk de grond en de gaanderijen zelf en de koppen zullen van de stad zijn. En de bedoeling is ook dat één keer de werken starten, dat de 3 partners een stuk aandeelhouder worden van de structuur van het middengebouw tussen de 2 gaanderijen. Dus dat klopt, ja.
9: Oostende zal daar ook aandeelhouder worden van dat hotel voor 3,75%.
21: We hebben eigenlijk een beslissing in het college genomen sinds dat heel die structuur aangepast is en dus eigenlijk gaat naar een uitbreiding van een hotel en geen museum zoals initieel, zijn de inbreng is veranderd van de partners en de risico's van de partners. We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van het bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
9: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
21: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
4: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
22: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
23: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
24: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
26: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
25: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
26: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat staat telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
25: Tot wanneer zijn die dagen er?
26: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
0: Nieuws en info aan de kust.
27: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
28: Noordzee regionieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
15: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant. Of

0: terug naar Food Savers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
4: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
5: Het is de bedoeling, als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
6: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zilverdanst vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mamma Mani in de Grote Post. Tickets kosten 16 euro. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er is een nieuwe fietszoektocht in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat houdt het in?
9: Wel, het is zo dat vanaf 15 mei iedereen de fietstocht Trappen langs kapellen kan ondernemen in Oudenburg. Iedereen wordt meegenomen langs 14 karaktervolle kapellen op ons grondgebied. Het is een tocht van 32 kilometer en de brochure kan opgehaald worden aan het Abtspark in Oudenburg.
8: En er is ook een wedstrijd aan verbonden?
9: Ja, dus het is niet alleen de kapelletjes die men onderweg tegenkomt, maar er is ook een zoektocht aan verbonden met heel wat vragen, niet alleen over de kapellen, maar ook over andere stops tijdens de fietszoektocht. Daarnaast kunnen ook prijzen worden gewonnen en eind september wordt de wedstrijd afgesloten en dan worden de winnaars bekendgemaakt.
8: De wedstrijd wordt dan afgesloten, maar de fietsroute blijft bestaan.
9: Ja, de fietsroute blijft bestaan, zodat eigenlijk mensen die misschien in die periode de kans niet hebben of ja, het sowieso nog eens opnieuw willen doen, het kunnen blijven ondernemen.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
10: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één grote thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers.
11: Burgemeester Romina van Horen.
12: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons.

0: evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
4: Ik ben Haris Brataneus.
5: Ik ben Christopher Meijer.
6: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noord.
8: Binnenkort Allo Standijzen, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
9: Klopt, Allo Standijzen is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitiefje kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostense oesters. Daarna kan je bij 24 Oostense restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar 4 Oostense desserts aanwezig zijn.
8: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
9: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
8: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
9: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
8: Jullie werken ook samen met sommeliers?
9: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostense sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
8: Zijn Oostense restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
9: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijzen is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijzen echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijzen dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
8: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
9: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
2: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
10: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
8: Maken ze daar gebruik van?
10: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
8: Bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
10: Wel, dus het is een project voor 3 jaar, dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is FICA Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
8: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die FICA on Tour?
10: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
5: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
11: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
12: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stiltjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
8: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
12: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg €24.000 boete. Meer regionieuws over een uur.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Op de Bredense speelpleinen worden borden geplaatst. Burgemeester Kelly Spelier, wat voor soort borden zijn dat?
13: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
8: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
13: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk Matthijven.
15: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
16: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
13: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
0: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten te zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik in onze pamper.
18: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
19: U weet dat de Koninklijke Cirque Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
20: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies in Plassendalen 1.
21: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
0: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
8: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
0: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het Cash Geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
23: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Servaas Buisgaard.
25: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Wat is de stand van zaken rond het Terme Palace Hotel, John Crombie?
3: Dus eerst de twee koninklijke gaanderijen, die zitten op schema. Dat betekent eigenlijk dat we tegen de zomer en tegen bouwverlof dat de, minstens de buitenschil gerestaureerd zal zijn van de twee gaanderijen. En wat het gebouw betreft zitten we eigenlijk in de laatste fase nu met de vier partners, het Stad, Resthotel, PMV, maar ook de Vlaamse overheid die bijkomend middelen voorzien heeft in zijn regeerakkoord om de laatste afspraken te maken, zodanig dat er ook naar een omgevingsvergunning kan gegaan worden om de werken aan te vatten die dan eigenlijk laten we zeggen net na nieuwjaar 27 zouden aanvatten.
8: Oostende wordt een beetje eigenaar van dat nieuwe gebouw, klopt dat?
3: Eigenlijk de grond en de gaanderijen zelf en de koppen zullen van de stad zijn. Hè? En de bedoeling is ook dat één keer de werken starten, dat de drie partners een stuk aandeelhouder worden van de structuur van het middengebouw tussen de twee gaanderijen. Dus dat klopt, ja.
8: Oostende zal daar ook aandeelhouder worden van dat hotel voor 3,75%.
3: We hebben eigenlijk een beslissing in het college genomen sinds dat heel die structuur aangepast is en dus eigenlijk gaat naar een uitbreiding van een hotel en geen museum zoals initieel, zijn de inbreng is veranderd van de partners en de risico's van de partners. We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
8: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
3: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
4: Nieuws en info aan de kust.
6: Thuis aan de kust.
4: Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
12: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
8: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
12: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Food Savers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg €24.000 boete. Meer regionieuws over een uur.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
5: In het co-centrum komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
11: Nu, voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
14: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting noemen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
15: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
26: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
24: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
26: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
24: Tot wanneer zijn die dagen er?
26: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
15: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
27: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
16: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
0: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
16: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
15: Iedereen
13: luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
18: Ik ben Michael van Ie.
19: Hallo, ik ben Louise Carton.
20: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Er is een nieuwe fietszoektocht in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat houdt het in?
23: Wel, het is zo dat vanaf 15 mei iedereen de fietstocht Trappen langs kapellen kan ondernemen in Oudenburg. Iedereen wordt meegenomen langs 14 karaktervolle kapellen op ons grondgebied. Het is een tocht van 32 kilometer en de brochure kan opgehaald worden aan het Abtspark in Oudenburg.
24: En er is ook een wedstrijd aan verbonden?
23: Ja, dus het is niet alleen de kapelletjes die men onderweg tegenkomt, maar er is ook een zoektocht aan verbonden met heel wat vragen, niet alleen over de kapellen, maar ook over andere stops tijdens de fietszoektocht. Daarnaast kunnen ook prijzen worden gewonnen en eind september wordt de wedstrijd afgesloten en dan worden de winnaars bekendgemaakt.
24: De wedstrijd wordt dan afgesloten, maar de fietsroute blijft bestaan.
23: Ja, de fietsroute blijft bestaan, zodat eigenlijk mensen die misschien in die periode de kans niet hebben of ja, het sowieso nog eens opnieuw willen doen, het kunnen blijven ondernemen.
13: Nieuws en info.
22: Nieuws en info aan de kust.
13: Radio Noordzee.
22: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorden werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Radio Noordzee.
24: Binnenkort à l'Oostendaise, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
28: Klopt, Oostendaise is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitiefje kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk, aansluitend hebben we ook een desserteiland waar vier Oostendse desserts aanwezig zijn.
24: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
28: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd. En soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
24: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
28: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
24: Jullie werken ook samen met sommeliers?
28: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
24: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
28: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijs is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijs echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijs dat die mensen daarna het restaurant bezoek gaan. Dus enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
24: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
28: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar, nu, waar dat de podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een hele multidisciplinaire werking zal komen.
4: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
6: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
8: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Foodsavers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
18: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
19: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
18: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
12: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg €24.000 boete. Meer regionieuws over een uur.
21: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
25: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
19: Maken ze daar gebruik van?
25: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
19: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
25: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
19: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
25: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
29: Ik ben Dirk de Grauwe.
30: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
31: Ik ben Nancy Burkwani.
32: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
7: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
5: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
9: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten te zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
5: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
7: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
11: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
14: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traalmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
21: Elk uur meer regionaal nieuws.
24: Op de Bredense speelpleinen worden borden geplaatst. Burgemeester Kelly Spelier, wat voor soort borden zijn dat?
7: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
24: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
7: We hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorden werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glenn Dangro.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antri de Maree.
5: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
5: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
5: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
7: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
7: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Food Savers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg €24.000 boete. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
9: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
4: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
10: Dus het buurtje De Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. We willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: Wat is de stand van zaken rond het Terme Palace Hotel, John Crombie?
12: Dus eerst de twee koninklijke gaanderijen, die zitten op schema. Dat betekent eigenlijk dat we tegen de zomer en tegen bouwverlof dat de, minstens de buitenschil gerestaureerd zal zijn van de twee gaanderijen. En wat het gebouw betreft zitten we eigenlijk in de laatste fase nu met de vier partners, het Stad, Resthotel, PMV, maar ook de Vlaamse overheid, die bijkomend middelen voorzien heeft in zijn regeerakkoord om de laatste afspraken te maken, zodanig dat er ook naar een omgevingsvergunning kan gegaan worden om de werken aan te vatten die dan eigenlijk, laten we zeggen, net na nieuwjaar 27 zouden aanvatten.
11: Oostende wordt een beetje eigenaar van dat nieuwe gebouw, klopt dat?
12: Eigenlijk de grond en de gaanderijen zelf en de koppen zullen van de stad zijn. En de bedoeling is ook dat één keer de werken starten, dat de drie partners een stuk aandeelhouder worden van de structuur van het middengebouw tussen de twee gaanderijen. Dus dat klopt, ja.
11: Oostende zal daar ook aandeelhouder worden van dat hotel voor 3,75%.
12: We hebben eigenlijk een beslissing in het college genomen. Sinds dat heel die structuur aangepast is en dus eigenlijk gaat naar een uitbreiding van een hotel en geen museum zoals initieel, zijn de inbreng is veranderd van de partners en de risico's van de partners. We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van het bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
11: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
12: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
13: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één grote thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
5: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
15: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
16: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
19: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
18: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
19: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
18: Tot wanneer zijn die dagen er?
19: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Er is een nieuwe fietszoektocht in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat houdt het in?
20: Wel, het is zo dat vanaf 15 mei iedereen de fietstocht Trappen langs Kapellen kan ondernemen in Oudenburg. Iedereen wordt meegenomen langs 14 karaktervolle kapellen op ons grondgebied. Het is een tocht van 32 kilometer en de brochure kan opgehaald worden aan het Abtspark in Oudenburg.
18: En er is ook een wedstrijd aan verbonden?
20: Ja, dus het is niet alleen de kapelletjes die men onderweg tegenkomt, maar er is ook een zoektocht aan verbonden met heel wat vragen, niet alleen over de kapellen, maar ook over andere stops tijdens de fietszoektocht. Daarnaast kunnen ook prijzen worden gewonnen en eind september wordt de wedstrijd afgesloten en dan worden de winnaars bekendgemaakt.
18: De wedstrijd wordt dan afgesloten, maar de fietsroute blijft bestaan.
20: Ja, de fietsroute blijft bestaan, zodat eigenlijk mensen die misschien in die periode de kans niet hebben of ja, het sowieso nog eens opnieuw willen doen, het kunnen blijven ondernemen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Dat is gebeurd op het Poluspleintje tijdens de Polusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
2: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hitstoer, dus de beide wandeling, heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
3: Ja, waar dat Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dat is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
7: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wil doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
18: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
7: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
18: Binnenkort al Oostendaise, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
22: Klopt, Oostendaise is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk, aansluitend hebben we ook een desserteiland waar vier Oostendse desserts aanwezig zijn.
18: Jullie werken samen met de culinaire gids GoMio.
22: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus GoMio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
18: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
22: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan GoMio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
18: Jullie werken ook samen met sommeliers?
22: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit

0: Het tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
1: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
0: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
4: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
5: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
7: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
6: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
8: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
6: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Je zit in de Nossebelk.
10: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
9: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
10: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
9: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
10: Het Oostends dialect.
9: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
10: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
9: Een Breiningsche dunne knijker.
11: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
12: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
1: Maken ze daar gebruik van?
12: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
1: Bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
12: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten nu eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
1: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
12: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en

0: combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
1: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
0: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
2: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten te zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
5: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
6: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
7: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Op de Bredense speelpleinen worden borden geplaatst. Burgemeester Kelly Spelier, wat voor soort borden zijn dat?
1: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
0: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
1: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
8: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
9: Nieuws en info aan de kust.
10: Noordzee regionieuws.
0: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Noordzee, dagklapper.
11: Vanavond om 7:15 brengt de filmclub 62 de film Cal Malaga in het Kinepolis. Die vind je langs Geen de Koningin Astitraan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. Vanavond, morgen en zaterdag brengt theater Studio James Ensor het muziektheater het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. En dat allemaal om 8:30. Tickets kosten €12. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze klapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
2: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
0: Moeten ze daarvoor al
12: imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
2: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren, maar uiteraard wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is, maar we starten graag met deze oproep nu.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
14: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
15: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
16: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
12: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
16: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurants in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
9: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: Wat is de stand van zaken rond het Terme Palace Hotel, John Crombie?
17: Dus eerst de twee koninklijke gaanderijen, die zitten op schema. Dat betekent eigenlijk dat we tegen de zomer en tegen bouwverlof dat de, minstens de buitenschil gerestaureerd zal zijn van de twee gaanderijen. En wat het gebouw betreft zitten we eigenlijk in de laatste fase nu met de vier partners, het Stad, Resthotel, PMV, maar ook de Vlaamse overheid, die bijkomend middelen voorzien heeft in zijn regeerakkoord om de laatste afspraken te maken, zodanig dat er ook naar een omgevingsvergunning kan gegaan worden om de werken aan te vatten die dan eigenlijk, laten we zeggen, net na nieuwjaar 27 zouden aanvatten.
12: Oostende wordt een beetje eigenaar van dat nieuwe gebouw, klopt dat?
17: Eigenlijk de grond en de gaanderijen zelf en de koppen zullen van de stad zijn. En de bedoeling is ook dat één keer de werken starten, dat de drie partners een stuk aandeelhouder worden van de structuur van het middengebouw tussen de twee gaanderijen. Dus dat klopt, ja.
12: Oostende zal daar ook aandeelhouder worden van dat hotel voor 3,75%.
17: We hebben eigenlijk een beslissing in het college genomen sinds dat heel die structuur aangepast is en dus eigenlijk gaat naar een uitbreiding van een hotel en geen museum zoals initieel, zijn de inbreng is veranderd van de partners en de risico's van de partners. We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van het bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot 950.000 euro als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
12: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
17: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Simon Buijsen.
2: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
19: Ik ben Jean-Marie Barra.
20: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
1: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
0: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
2: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
22: Dit is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
23: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven en dat hij die scoort. Na alles wat hij van mij heeft gedaan, ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar en dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier en wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
24: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
25: It is special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First is going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Deze morgen krijgen we aan de kust veel zon. Deze namiddag geleidelijk stapelwolken en wisselend bewolkt. De maxima vandaag aan de kust liggen rond de 22 graden bij een zwakke zuidwestelijke wind. Morgen vrijdag een heerlijke zomerse dag.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
4: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
12: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
4: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
12: Tot wanneer zijn die dagen er?
4: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
5: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook opendeurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
10: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
19: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Er is een nieuwe fietszoektocht in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat houdt het in?
26: Wel, het is zo dat vanaf 15 mei iedereen de fietstocht Trappen langs kapellen kan ondernemen in Oudenburg. Iedereen wordt meegenomen langs 14 karaktervolle kapellen op ons grondgebied. Het is een tocht van 32 kilometer en de brochure kan opgehaald worden aan het Abtspark in Oudenburg.
12: En er is ook een wedstrijd aan verbonden?
26: Ja, dus het is niet alleen de kapelletjes die men onderweg tegenkomt, maar er is ook een zoektocht aan verbonden met heel wat vragen, niet alleen over de kapellen, maar ook over andere stops tijdens de fietszoektocht. Daarnaast kunnen ook prijzen worden gewonnen en eind september wordt de wedstrijd afgesloten en dan worden de winnaars bekendgemaakt.
12: De wedstrijd wordt dan afgesloten, maar de fietsroute blijft bestaan.
26: Ja, de fietsroute blijft bestaan, zodat eigenlijk mensen die misschien in die periode de kans niet hebben of ja, het sowieso nog eens opnieuw willen doen, het kunnen blijven ondernemen.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
6: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
16: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
12: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
16: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
6: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurants in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg €24.000 boete. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
11: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
13: De dactylozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
14: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Neercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven, hè? Ja.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Zilverdanst vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
12: Binnenkort Allostandijzen, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
15: Klopt, Oostendijzen is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar vier Oostendse desserts aanwezig zijn.
12: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
15: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
12: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
15: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
12: Jullie werken ook samen met sommeliers?
15: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past. En kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
12: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
15: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijzen is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijzen echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijzen dat die mensen daarna het restaurantbezoek gaan. Dus het enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendenaar, die tweede verblijver, die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
12: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
15: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
6: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
1: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
6: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
2: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten te zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
6: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
18: Ik ben Kirby Hallemees.
20: Ik ben Gaël Bouzin.
21: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
26: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Dan kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
12: Maken ze daar gebruik van?
26: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
12: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
26: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief. En dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling. En dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
12: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
26: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12.30 uur tot 4 uur in onze bibliotheek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt de filmclub 62 de film Cal Malaga in het Kinepolis. Die vind je langs Geen de Koningin Astitraan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. Vanavond, morgen en zaterdag brengt theater Studio James Ensor het muziektheater het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. En dat allemaal om 8:30. Tickets kosten €12. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze klapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Op de Bredense speelpleinen worden borden geplaatst. Burgemeester Kelly Spelier, wat voor soort borden zijn dat?
5: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
4: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
5: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
7: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
5: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
8: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
4: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
8: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurants in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg €24.000 boete. Meer regionieuws over een uur.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
9: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
4: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
9: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
10: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
11: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
12: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
5: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
9: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
14: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen we ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
15: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Deze morgen krijgen we aan de kust veel zon. Deze namiddag geleidelijk stapelwolken en wisselend bewolkt. De maxima vandaag aan de kust liggen rond de 22 graden bij een zwakke zuidwestelijke wind. Morgen vrijdag een heerlijke zomerse dag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Wat is de stand van zaken rond het Thermé Palace Hotel, John Crombie?
16: Dus eerst de twee koninklijke gaanderijen, die zitten op schema. Dat betekent eigenlijk dat we tegen de zomer en tegen bouwverlof dat de, minstens de buitenschil gerestaureerd zal zijn van de twee gaanderijen. En wat het gebouw betreft zitten we eigenlijk in de laatste fase, nu met de vier partners, het Stad, Resthotel, PMV, maar ook de Vlaamse overheid, die bijkomend middelen voorzien heeft in zijn regeerakkoord, om de laatste afspraken te maken, zodanig dat er ook naar een omgevingsvergunning kan gegaan worden om de werken aan te vatten, die dan eigenlijk, laten we zeggen, net na nieuwjaar 27 zouden aanvatten.
4: Oostende wordt een beetje eigenaar van dat nieuwe gebouw, klopt dat?
16: Eigenlijk de grond en de gaanderijen zelf en de koppen zullen van de Stad zijn. En de bedoeling is ook dat één keer de werken starten, dat de drie partners een stuk aandeelhouder worden van de structuur van het middengebouw tussen de twee gaanderijen. Dus dat klopt, ja.
4: Oostende zal daar ook aandeelhouder worden van dat hotel voor 3,75%.
16: We hebben eigenlijk een beslissing in het college genomen. Sinds dat heel die structuur aangepast is en dus eigenlijk gaat naar een uitbreiding van een hotel en geen museum zoals initieel, zijn de inbreng is veranderd van de partners en de risico's van de partners. We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
4: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
16: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Chris van den Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
3: Ik ben Haris Bratanus.
4: Ik ben Christopher Meijer.
5: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
8: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
7: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
8: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat staat telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
7: Tot wanneer zijn die dagen er?
8: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag en dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
9: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
7: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
9: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurants in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
3: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren. Op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen. Maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
4: Daarna doen we heel de zomer een pop-up. En dan zal het de belevingspasserie noemen.
11: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn. En dus we moeten inderdaad net zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er is een nieuwe fietszoektocht in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat houdt het in?
12: Wel, het is zo dat vanaf 15 mei iedereen de fietstocht Trappen langs kapellen kan ondernemen in Oudenburg. Iedereen wordt meegenomen langs 14 karaktervolle kapellen op ons grondgebied. Het is een tocht van 32 kilometer en de brochure kan opgehaald worden aan het Abtspark in Oudenburg.
7: En er is ook een wedstrijd aan verbonden?
12: Ja, dus het is niet alleen de kapelletjes die men onderweg tegenkomt, maar er is ook een zoektocht aan verbonden met heel wat vragen, niet alleen over de kapellen, maar ook over andere stops tijdens de fietszoektocht. Daarnaast kunnen ook prijzen worden gewonnen en eind september wordt de wedstrijd afgesloten en dan worden de winnaars bekendgemaakt.
7: De wedstrijd wordt dan afgesloten, maar de fietsroute blijft bestaan.
12: Ja, de fietsroute blijft bestaan, zodat eigenlijk mensen die misschien in die periode de kans niet hebben of ja, het sowieso nog eens opnieuw willen doen, het kunnen blijven ondernemen.
0: Regionieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
13: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één grote thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
14: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Simon Buijsen.
16: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
17: Ik ben Jean-Marie Barra.
18: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Binnenkort al Oostendijzen, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
19: Klopt, Oostendijzen is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk, aansluitend hebben we ook een desserteiland waar vier Oostendse desserts aanwezig zijn.
7: Jullie werken samen met de culinaire gids GoMio.
19: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus GoMio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
7: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
19: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan GoMio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
7: Jullie werken ook samen met sommeliers?
19: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past. En kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
7: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
19: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijzen is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijzen echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijzen dat die mensen daarna het restaurantbezoek gaan. Dus het enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
7: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
19: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook opendeurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
20: Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt de filmclub 62 de film Cal Malaga in het Kinepolis. Die vind je langs Geen de Koningin Astitraan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. Vanavond, morgen en zaterdag brengt theater Studio James Ensor het muziektheater het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. En dat allemaal om 8:30. Tickets kosten €12. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze klapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
21: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Dan kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
7: Maken ze daar gebruik van?
21: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
15: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
21: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen.

0: die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
1: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
2: Het is de bedoeling als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
3: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
6: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
7: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
6: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
5: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
8: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Op de Bredense speelpleinen worden borden geplaatst. Burgemeester Kelly Spelier, wat voor soort borden zijn dat?
9: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
7: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
9: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Mijn naam is Joris Polet.
11: Ik ben André Durie.
12: Ik ben Kurt Kluis.
13: Hallo, ik ben Her Zeele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
9: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één grote thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
5: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. burgemeester Romina van Horen.
11: Het is eigenlijk ook de

0: aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachtende zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
4: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
5: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
6: Wij waren permanent met 4 inspecteurs onder leiding van een coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Deze morgen krijgen we aan de kust veel zon. Deze namiddag geleidelijk stapelwolken en wisselend bewolkt. De maxima vandaag aan de kust liggen rond de 22 graden bij een zwakke zuidwestelijke wind. Morgen vrijdag een heerlijke zomerse dag.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
0: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
8: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
0: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.
2: En info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
10: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
11: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Wat is de stand van zaken rond het Terme Palace Hotel, John Crombie?
12: Dus eerst de twee koninklijke gaanderijen, die zitten op schema. Dat betekent eigenlijk dat we tegen de zomer en tegen het bouwverlof dat de, minstens de buitenschil gerestaureerd zal zijn van de twee gaanderijen. En wat het gebouw betreft zitten we eigenlijk in de laatste fase nu met de vier partners, het Stad, Resthotel, PMV, maar ook de Vlaamse overheid, die bijkomend middelen voorzien heeft in zijn regeerakkoord om de laatste afspraken te maken, zodanig dat er ook naar een omgevingsvergunning kan gegaan worden om de werken aan te vatten die dan eigenlijk, laten we zeggen, net na nieuwjaar 27 zouden aanvatten.
8: Oostende wordt een beetje eigenaar van dat nieuwe gebouw, klopt dat?
12: Eigenlijk de grond en de gaanderijen zelf en de koppen zullen van de stad zijn. Hè? En de bedoeling is ook dat één keer de werken starten, dat de drie partners een stuk aandeelhouder worden van de structuur van het middengebouw tussen de twee gaanderijen. Dus dat klopt, ja.
8: Oostende zal daar ook aandeelhouder worden van dat hotel voor 3,75%.
12: We hebben eigenlijk een beslissing in het college genomen sinds dat heel die structuur aangepast is en dus eigenlijk gaat naar een uitbreiding van een hotel en geen museum zoals initieel, zijn de inbreng is veranderd van de partners en de risico's van de partners. We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
8: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
12: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
13: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
8: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
13: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg €24.000 boete. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: We lanceren vandaag de Marktbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
14: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
15: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad. Maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zilverdanst vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
17: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
16: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
17: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
16: Tot wanneer zijn die dagen er?
17: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
18: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
19: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Natasha Waldman.
21: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
22: Ik ben Joke Doodlewoman.
23: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Er is een nieuwe fietszoektocht in Oudenburg. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat houdt het in?
24: Wel, het is zo dat vanaf 15 mei iedereen de fietstocht Trappen langs kapellen kan ondernemen in Oudenburg. Iedereen wordt meegenomen langs 14 karaktervolle kapellen op ons grondgebied. Het is een tocht van 32 kilometer en de brochure kan opgehaald worden aan het Abtspark in Oudenburg.
16: En er is ook een wedstrijd aan verbonden?
24: Ja, dus het is niet alleen de kapelletjes die men onderweg tegenkomt, maar er is ook een zoektocht aan verbonden met heel wat vragen, niet alleen over de kapellen, maar ook over andere stops tijdens de fietszoektocht. Daarnaast kunnen ook prijzen worden gewonnen en eind september wordt de wedstrijd afgesloten en dan worden de winnaars bekendgemaakt.
8: De wedstrijd wordt dan afgesloten, maar de fietsroute blijft bestaan.
24: Ja, de fietsroute blijft bestaan, zodat eigenlijk mensen die misschien in die periode de kans niet hebben, of ja, het sowieso nog eens opnieuw willen doen, het kunnen blijven ondernemen.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het Cash Geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt de Filmclub 62 de film Cal Malaga in het Kinepolis. Die vind je langs Geen de Koningin Astitraan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. Vanavond, morgen en zaterdag brengt theater Studio James Ensor het muziektheater het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. En dat allemaal om 8:30. Tickets kosten €12. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze klapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
8: Binnenkort Allostandaise, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
4: Klopt, Oostendijze is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar 4 Oostendse desserts aanwezig zijn.
8: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
4: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
8: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
4: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
8: Jullie werken ook samen met sommeliers?
4: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
8: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
4: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijze is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijze echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijze dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
8: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
4: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
6: Dat betekent dat eigenlijk de huidige 3 sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot 1 nieuwe woonmaatschappij. En de 2 sociale verhuurkantoren die het eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
9: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
10: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk bomvol.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
11: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
16: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
11: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bater uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg €24.000 boete. Meer regionieuws over een uur.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
24: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
16: Maken ze daar gebruik van?
24: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
16: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
24: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief. En dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling. En dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
16: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
24: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Charlotte Verkeijn.
13: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
25: Ik ben Danik Menne.
26: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
27: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
0: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één grote thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
14: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
15: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
17: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljart, maar dan is nu het moment om het wel te doen.
18: Een jaar of vier geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte braderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Deze morgen krijgen we aan de kust veel zon. Deze namiddag geleidelijk stapelwolken en wisselend bewolkt. De maxima vandaag aan de kust liggen rond de 22 graden bij een zwakke zuidwestelijke wind. Morgen vrijdag een heerlijke zomerse dag.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Op de Bredense speelpleinen worden borden geplaatst. Burgemeester Kelly Spelier, wat voor soort borden zijn dat?
0: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
8: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
0: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorden werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
20: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
25: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
28: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
14: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
8: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
14: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
4: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
8: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
4: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bater uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
6: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
5: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
9: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurszaal naar de Driegapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zilverdans vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
8: Wat is de stand van zaken rond het Terme Palace Hotel, John Crombie?
10: Dus eerst de twee koninklijke gaanderijen, die zitten op schema. Dat betekent eigenlijk dat we tegen de zomer en tegen het bouwverlof dat de, minstens de buitenschil gerestaureerd zal zijn van de twee gaanderijen. En wat het gebouw betreft zitten we eigenlijk in de laatste fase nu met de vier partners, het Stad, Resthotel, PMV, maar ook de Vlaamse overheid, die bijkomend middelen voorzien heeft in zijn regeerakkoord om de laatste afspraken te maken, zodanig dat er ook naar een omgevingsvergunning kan gegaan worden om de werken aan te vatten die dan eigenlijk, laten we zeggen, net na nieuwjaar 27 zouden aanvatten.
8: Oostende wordt een beetje eigenaar van dat nieuwe gebouw, klopt dat?
10: Eigenlijk de grond en de gaanderijen zelf en de koppen zullen van de stad zijn. En de bedoeling is ook dat één keer de werken starten, dat de drie partners een stuk aandeelhouder worden van de structuur van het middengebouw tussen de twee gaanderijen. Dus dat klopt, ja.
8: Oostende zal daar ook aandeelhouder worden van dat hotel voor 3,75%.
10: We hebben eigenlijk een beslissing in het college genomen sinds dat heel die structuur aangepast is en dus eigenlijk gaat naar een uitbreiding van een hotel en geen museum zoals initieel, zijn de inbreng is veranderd van de partners en de risico's van de partners. We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
8: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
10: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
2: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
0: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één grote thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
14: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Joris Polet.
12: Ik ben André Durie.
13: Ik ben Kurt Kluis.
16: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
21: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
8: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
21: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
3: Tot wanneer zijn die dagen er?
21: Dan we starten ermee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag en dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
2: Radio Noordzee, elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
12: Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt de Filmclub 62 de film Kal Malaga in het Kinepolis. Die vind je langs Geen de Koningin Astitraan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. Vanavond, morgen en zaterdag brengt het theater Studio James Ensor het muziektheater het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. En dat allemaal om 8:30. Tickets kosten €12. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze klapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er is een nieuwe fietszoektocht in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat houdt het in?
13: Wel, het is zo dat vanaf 15 mei iedereen de fietstocht Trappen langs Kapellen kan ondernemen in Oudenburg. Iedereen wordt meegenomen langs 14 karaktervolle kapellen op ons grondgebied. Het is een tocht van 32 kilometer en de brochure kan opgehaald worden aan het Abtspark in Oudenburg.
8: En er is ook een wedstrijd aan verbonden?
13: Ja, dus het is niet alleen de kapelletjes die men onderweg tegenkomt, maar er is ook een zoektocht aan verbonden met heel wat vragen, niet alleen over de kapellen, maar ook over andere stops tijdens de fietszoektocht. Daarnaast kunnen ook prijzen worden gewonnen en eind september wordt de wedstrijd afgesloten en dan worden de winnaars bekendgemaakt.
8: De wedstrijd wordt dan afgesloten, maar de fietsroute blijft bestaan.
13: Ja, de fietsroute blijft bestaan, zodat eigenlijk mensen die misschien in die periode de kans niet hebben, of ja, het sowieso nog eens opnieuw willen doen, het kunnen blijven ondernemen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
22: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten, want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch, maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
14: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
23: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
24: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerken kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerken doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Foodsavers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
4: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
8: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
4: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noord.
8: Binnenkort Allostandijzen, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
17: Klopt, Oostendijzen is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitiefje kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aan Suizen hebben we ook een desserteiland waar vier Oostendse desserts aanwezig zijn.
8: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
17: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
8: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
17: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
8: Jullie werken ook samen met sommeliers?
17: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
8: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
17: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijzen is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijzen echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijzen dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendenaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
8: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
17: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Mijn naam is Joris Polet.
19: Ik ben André Durie.
20: Ik ben Kurt Kluis.
25: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Noordzee regionieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. burgemeester Kelly Spelier.
0: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
14: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten te zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
23: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen. Ja, daar ben je enorm mee klaar.
6: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredenen, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
9: Alles dat meer regelmatig staan, dus met zelf ook of het een of het ander. Maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue in de kurszaal te krijgen, ik vind dat wel een eer.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Deze morgen krijgen we aan de kust veel zon. Deze namiddag geleidelijk stapelwolken en wisselend bewolkt. De maxima vandaag aan de kust liggen rond de 22 graden bij een zwakke zuidwestelijke wind. Morgen vrijdag een heerlijke zomerse dag.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
13: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
8: Maken ze daar gebruik van?
13: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
8: Bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
13: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
8: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
13: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het Cash Geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Eddy Grison.
20: Ik ben Dina Batti.
26: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
27: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Op de Bredense speelpleinen worden borden geplaatst. Burgemeester Kelly Spelier, wat voor soort borden zijn dat?
0: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
8: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
0: We hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.

0: Noordzee regionieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemers.

0: Rammelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
1: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurants in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Bij het Festival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
5: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
6: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
7: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinoostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten 16 euro. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
9: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
0: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
9: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.
3: En info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom.
10: Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken

0: van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
1: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
0: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
2: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
5: Ik ben Patrick de Vit.
6: Ik ben Philippe Monseweijer.
7: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
8: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Wat is de stand van zaken rond het Thermé Palace Hotel, John Crombie?
10: Dus eerst de twee koninklijke gaanderijen, die zitten op schema. Dat betekent eigenlijk dat we tegen de zomer en tegen bouwverlof dat de, minstens de buitenschil gerestaureerd zal zijn van de twee gaanderijen. En wat het gebouw betreft zitten we eigenlijk in de laatste fase nu met de vier partners, het Stad, Resthotel, PMV, maar ook de Vlaamse overheid, die bijkomend middelen voorzien heeft in zijn regeerakkoord om de laatste afspraken te maken, zodanig dat er ook naar een omgevingsvergunning kan gegaan worden om de werken aan te vatten die dan eigenlijk, laten we zeggen, net na nieuwjaar 27 zouden aanvatten.
9: Oostende wordt een beetje eigenaar van dat nieuwe gebouw, klopt dat?
10: Eigenlijk de grond en de gaanderijen zelf en de koppen zullen van het Stad zijn. En de bedoeling is ook dat één keer de werken starten, dat de drie partners een stuk aandeelhouder worden van de structuur van het middengebouw tussen de twee gaanderijen. Dus dat klopt, ja.
9: Oostende zal daar ook aandeelhouder worden van dat hotel voor 3,75%.
10: We hebben eigenlijk een beslissing in het college genomen. Sinds dat heel die structuur aangepast is en dus eigenlijk gaat naar een uitbreiding van een hotel en geen museum zoals initieel, zijn de inbreng is veranderd van de partners en de risico's van de partners. We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van het bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
9: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
10: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
3: Dit is Radio Noordzee.
8: Noordzee regionieuws.
0: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het Cash Geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
8: Noordzee, dagklapper.
12: Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt de Filmclub 62 de film Kal Malaga in het Kinepolis. Die vind je langs Geen de Koningin Astitraan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. Vanavond, morgen en zaterdag brengt het theater Studio James Ensor, het muziektheater, het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. En dat allemaal om 8:30. Tickets kosten €12. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze klapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
13: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
9: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
13: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
9: Tot wanneer zijn die dagen er?
13: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van dit stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
15: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
16: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
17: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
18: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soort hulp groter is.
9: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
18: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwart werk. In zijn Italiaanse restaurants in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg €24.000 boete. Meer regionieuws over een uur.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Er is een nieuwe fietszoektocht in Oudenburg. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Wat houdt het in?
19: Wel, het is zo dat vanaf 15 mei iedereen de fietstocht Trappen langs kapellen kan ondernemen in Oudenburg. Iedereen wordt meegenomen langs 14 karaktervolle kapellen op ons grondgebied. Het is een tocht van 32 kilometer en de brochure kan opgehaald worden aan het Abtspark in Oudenburg.
9: En er is ook een wedstrijd aan verbonden?
19: Ja, dus het is niet alleen de kapelletjes die men onderweg tegenkomt, maar er is ook een zoektocht aan verbonden met heel wat vragen, niet alleen over de kapellen, maar ook over andere stops tijdens de fietszoektocht. Daarnaast kunnen ook prijzen worden gewonnen en eind september wordt de wedstrijd afgesloten en dan worden de winnaars bekendgemaakt.
9: De wedstrijd wordt dan afgesloten, maar de fietsroute blijft bestaan.
19: Ja, de fietsroute blijft bestaan, zodat eigenlijk mensen die misschien in die periode de kans niet hebben, of ja, het sowieso nog eens opnieuw willen doen, het kunnen blijven ondernemen.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Maxime Dong.
21: Ik ben Brenda Linskens.
22: Ik ben Bart Versleus.
23: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
1: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
0: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
2: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: En zij heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
25: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
26: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
27: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad telt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Deze morgen krijgen we aan de kust veel zon. Deze namiddag geleidelijk stapelwolken en wisselend bewolkt. De maxima vandaag aan de kust liggen rond de 22 graden bij een zwakke zuidwestelijke wind. Morgen vrijdag een heerlijke zomerse dag.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Radio Noordzee. Noord.
9: Binnenkort Allostandijzen, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
28: Klopt, Oostendijzen is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar vier Oostendse Gentse desserts aanwezig zijn.
9: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
28: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd. En soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top-evenement zo kunnen brengen.
9: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
28: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
9: Jullie werken ook samen met sommeliers?
28: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostense sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
9: Zijn Oostense restaurants tevreden als ze deelnemen of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
28: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants, maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert, want Oostendijzen is zoveel meer dan een evenement, het is een beweging. In die zin is Oostendijzen echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen en is het ook het idee van Oostendijzen dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus het enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft, maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren, die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
9: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
28: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven. Radio
4: Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
10: Ik ben Patrick de Vit.
11: Ik ben Philippe Monseweijer.
12: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
20: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
22: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fikahuis en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Dan kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
9: Maken ze daar gebruik van?
22: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
9: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
22: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
9: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
22: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio
6: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Middelkerken kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerken doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
13: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wil doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
9: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
13: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
5: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
16: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
17: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Dat alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar. En dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier. En wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
18: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
19: This is special, definitely not just because of that. It's just because it's also my last time for sure. First, it's gonna be a long rest. I have a lot of friends here, and for sure, from time to time, definitely I will come.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Zilverdanst vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinoostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten 16 euro. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
14: Radio Noordzee. Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws. Op de Bredense speelpleinen worden borden geplaatst. Burgemeester Kelly Spelier, wat voor soort borden zijn dat?
1: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
5: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
1: We hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
0: Nieuws en info aan de kust.
20: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
1: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
5: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
2: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
5: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk de Grauwe.
21: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
23: Ik ben Nancy Bourquigny.
24: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
20: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
2: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
9: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
2: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.
0: Nieuws en info aan de kust.
20: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het Cash Geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
25: Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt de filmclub 62 de film Cal Malaga in het Kinepolis. Die vind je langs Geen de Koningin Astitraan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnement een boekje. Vanavond, morgen en zaterdag brengt het theater Studio James Ensor het muziektheater het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. En dat allemaal om 8:30. Tickets kosten €12. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze klapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Wat is de stand van zaken rond het Thermé Palace Hotel, John Crombie?
7: Dus eerst de twee koninklijke gaanderijen, die zitten op schema. Dat betekent eigenlijk dat we tegen de zomer en tegen bouwverlof dat de, minstens de buitenschil gerestaureerd zal zijn van de twee gaanderijen. En wat het gebouw betreft zitten we eigenlijk in de laatste fase nu met de vier partners, het Stad, Resthotel, PMV, maar ook de Vlaamse overheid, die bijkomend middelen voorzien heeft in zijn regeerakkoord om de laatste afspraken te maken, zodanig dat er ook naar een omgevingsvergunning kan gegaan worden om de werken aan te vatten die dan eigenlijk, laten we zeggen, net na nieuwjaar 27 zouden aanvatten.
9: Oostende wordt een beetje eigenaar van dat nieuwe gebouw, klopt dat?
7: Eigenlijk de grond en de gaanderijen zelf en de koppen zullen van de stad zijn. En de bedoeling is ook dat één keer de werken starten, dat de drie partners een stuk aandeelhouder worden van de structuur van het middengebouw tussen de twee gaanderijen. Dus dat klopt, ja.
9: Oostende zal daar ook aandeelhouder worden van dat hotel voor 3,75%.
7: We hebben eigenlijk een beslissing in het college genomen. Sinds dat heel die structuur aangepast is en dus eigenlijk gaat naar een uitbreiding van een hotel en geen museum zoals initieel, zijn de inbreng is veranderd van de partners en de risico's van de partners. We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van het bouwrisico als stad nemen. En dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
9: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
7: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
5: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasie van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is een, zijn eigenlijk live interviews.
10: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
11: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
12: Ze komt naar Oostende van, kan je iets maken voor haar? En ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt. Marsepein ook met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
13: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
9: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
13: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
5: Een restaurant uit Bater uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
20: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
6: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
9: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
6: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
9: Tot wanneer zijn die dagen er?
6: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
16: Ik ben Kirby Hallemees.
17: Ik ben Gaël Bouzin.
18: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
20: Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
1: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
5: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
2: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten te zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
5: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
26: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Hè. Dat is ja, van Preutle, dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
27: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
28: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Deze morgen krijgen we aan de kust veel zon. Deze namiddag geleidelijk stapelwolken en wisselend bewolkt. De maxima vandaag aan de kust liggen rond de 22 graden bij een zwakke zuidwestelijke wind. Morgen vrijdag een heerlijke zomerse dag.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Er is een nieuwe fietszoektocht in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat houdt het in?
0: Wel, het is zo dat vanaf 15 mei iedereen de fietstocht Trappen langs Kapellen kan ondernemen in Oudenburg. Iedereen wordt meegenomen langs 14 karaktervolle kapellen op ons grondgebied. Het is een tocht van 32 kilometer en de brochure kan opgehaald worden aan het Abtspark in Oudenburg.
9: En er is ook een wedstrijd aan verbonden?
0: Ja, dus het is niet alleen de kapelletjes die men onderweg tegenkomt, maar er is ook een zoektocht aan verbonden met heel wat vragen, niet alleen over de kapellen, maar ook over andere stops tijdens de fietszoektocht. Daarnaast kunnen ook prijzen worden gewonnen en eind september wordt de wedstrijd afgesloten en dan worden de winnaars bekendgemaakt.
9: De wedstrijd wordt dan afgesloten, maar de fietsroute blijft bestaan.
0: Ja, de fietsroute blijft bestaan, zodat eigenlijk mensen die misschien in die periode de kans niet hebben of ja, het sowieso nog eens opnieuw willen doen, het kunnen blijven ondernemen.
4: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds.

0: Romeins Weekend eind deze maand in Oudenburg mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
1: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
5: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Op de Bredense speelpleinen worden borden geplaatst. Burgemeester Kelly Spelier, wat voor soort borden zijn dat?
8: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
7: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
8: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
2: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 17:15 en 19:15 brengt de Filmclub 62 de film Cal Malaga in het Kinepolis. Die vind je langs Geen de Koningin Astitraan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. Vanavond, morgen en zaterdag brengt het theater Studio James Ensor het muziektheater het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. En dat allemaal om 8:30. Tickets kosten €12. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze klapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
4: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
3: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
4: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
6: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
7: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel

0: mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
1: Maar natuurlijk zullen wij tijdens gans het traject en project onze Bredenaars betrekken, de kinderen in de scholen. De Breedse kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
4: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
5: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
4: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
3: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurants in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Wat is de stand van zaken rond het Terme Palace Hotel, John Crombie?
6: Dus eerst de twee koninklijke gaanderijen, die zitten op schema. Dat betekent eigenlijk dat we tegen de zomer en tegen het bouwverlof dat de, minstens de buitenschil gerestaureerd zal zijn van de twee gaanderijen. En wat het gebouw betreft zitten we eigenlijk in de laatste fase nu met de vier partners, het Stad, Resthotel, PMV, maar ook de Vlaamse overheid, die bijkomend middelen voorzien heeft in zijn regeerakkoord om de laatste afspraken te maken, zodanig dat er ook naar een omgevingsvergunning kan gegaan worden om de werken aan te vatten die dan eigenlijk, laten we zeggen, net na nieuwjaar 27 zouden aanvatten.
5: Oostende wordt een beetje eigenaar van dat nieuwe gebouw, klopt dat?
6: Eigenlijk de grond en de gaanderijen zelf en de koppen zullen van de stad zijn. En de bedoeling is ook dat één keer de werken starten, dat de drie partners een stuk aandeelhouder worden van de structuur van het middengebouw tussen de twee gaanderijen. Dus dat klopt, ja.
5: Oostende zal daar ook aandeelhouder worden van dat hotel voor 3,75%.
6: We hebben eigenlijk een beslissing in het college genomen sinds dat heel die structuur aangepast is en dus eigenlijk gaat naar een uitbreiding van een hotel en geen museum zoals initieel, zijn de inbreng is veranderd van de partners en de risico's van de partners. We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van het bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot 950.000 euro als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
5: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
6: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
3: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
8: Ik ben Kirby Hallemees.
9: Ik ben Gaël Bouzin.
10: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: FC Regio Nieuws.
3: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
8: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
3: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
9: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten te zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
3: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
12: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
13: Wij zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
14: En de blonde Bitsy en de Bitsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Deze morgen krijgen we aan de kust veel zon. Deze namiddag geleidelijk stapelwolken en wisselend bewolkt. De maxima vandaag aan de kust liggen rond de 22 graden bij een zwakke zuidwestelijke wind. Morgen vrijdag een heerlijke zomerse dag.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
16: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
15: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
16: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat staat telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
15: Tot wanneer zijn die dagen er?
16: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag en dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
2: Radio Noordzee, elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
3: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Björn Antsiew.
18: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
19: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
20: Ik ben Peter Kruimers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Er is een nieuwe fietszoektocht in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat houdt het in?
21: Wel, het is zo dat vanaf 15 mei iedereen de fietstocht Trappen langs Kapellen kan ondernemen in Oudenburg. Iedereen wordt meegenomen langs 14 karaktervolle kapellen op ons grondgebied. Het is een tocht van 32 kilometer en de brochure kan opgehaald worden aan het Abtspark in Oudenburg.
15: En er is ook een wedstrijd aan verbonden?
21: Ja, dus het is niet alleen de kapelletjes die men onderweg tegenkomt, maar er is ook een zoektocht aan verbonden met heel wat vragen. Niet alleen over de kapellen, maar ook over andere stops tijdens de fietszoektocht. Daarnaast kunnen ook prijzen worden gewonnen en eind september wordt de wedstrijd afgesloten en dan worden de winnaars bekendgemaakt.
15: De wedstrijd wordt dan afgesloten, maar de fietsroute blijft bestaan.
21: Ja, de fietsroute blijft bestaan, zodat eigenlijk mensen die misschien in die periode de kans niet hebben of ja, het sowieso nog eens opnieuw willen doen, het kunnen blijven ondernemen.
2: Radio Noordzee.
22: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
22: Noordzee Regionieuws.
3: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Björn Pannenkoeken.
4: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soort hulp groter is.
15: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
4: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
3: Een restaurantuitbater uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurants in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg €24.000 boete. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Dus op voorhand werd bepaald van kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
24: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
25: We hebben nu eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf Bijlstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
26: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Kalender.
3: Zilverdans vindt plaats in het Kurzaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noord.
15: Binnenkort allo standaise, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
5: Klopt, Oostendijze is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar vier Oostendse desserts aanwezig zijn.
15: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
5: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
15: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
5: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
15: Jullie werken ook samen met sommeliers?
5: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past. En kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
15: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
5: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijs is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijs echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijs dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus het enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
15: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
5: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
3: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten te zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
5: Ik ben Haris Brataneus.
6: Ik ben Christopher Meijer.
7: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
10: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
9: Maken ze daar gebruik van?
10: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
9: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
10: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief. En dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling. En dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
9: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
10: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
11: Vanavond om 17:15 en 19:15 brengt de Filmclub 62 de film Cal Malaga in het Kinepolis. Die vind je langs geen de Koningin Astitraan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. Vanavond, morgen en zaterdag brengt theater Studio James Ensor het muziektheater het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. En dat allemaal om 8:30. Tickets kosten €12. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze klapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Op de Bredense speelpleinen worden borden geplaatst. Burgemeester Kelly Spelier, wat voor soort borden zijn dat?
2: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
9: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
2: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij stellen voor dat die beelden zullen weggenomen worden, niet vernield. Die zetten ze in een museum, maar hier in de stand is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
3: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
6: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
12: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilstaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
9: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
12: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg €24.000 boete. Meer regionieuws over een uur.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
3: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelheim, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
9: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
3: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Natasja Waldman.
14: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
15: Ik ben Joke Doodlewoman.
16: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
3: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Dat is eindig. Ik denk de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
19: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
20: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
21: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen, waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Deze morgen krijgen we aan de kust veel zon. Deze namiddag geleidelijk stapelwolken en wisselend bewolkt. De maxima vandaag aan de kust liggen rond de 22 graden bij een zwakke zuidwestelijke wind. Morgen vrijdag een heerlijke zomerse dag.
17: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Wat is de stand van zaken rond het Thermé Palace Hotel, John Crombie?
22: Dus eerst de twee koninklijke gaanderijen, die zitten op schema. Dat betekent eigenlijk dat we tegen de zomer en tegen bouwverlof dat de, minstens de buitenschil gerestaureerd zal zijn van de twee gaanderijen. En wat het gebouw betreft zitten we eigenlijk in de laatste fase nu met de vier partners, het Stad, Resthotel, PMV, maar ook de Vlaamse overheid, die bijkomend middelen voorzien heeft in zijn regeerakkoord om de laatste afspraken te maken, zodanig dat er ook naar een omgevingsvergunning kan gegaan worden om de werken aan te vatten die dan eigenlijk, laten we zeggen, net na nieuwjaar 27 zouden aanvatten.
9: Oostende wordt een beetje eigenaar van dat nieuwe gebouw, klopt dat?
22: Eigenlijk de grond en de gaanderijen zelf en de koppen zullen van de stad zijn. En de bedoeling is ook dat één keer de werken starten, dat de drie partners een stuk aandeelhouder worden van de structuur van het middengebouw tussen de twee gaanderijen. Dus dat klopt, ja.
9: Oostende zal daar ook aandeelhouder worden van dat hotel voor 3,75%.
22: We hebben eigenlijk een beslissing in het college genomen. Sinds dat heel die structuur aangepast is en dus eigenlijk gaat naar een uitbreiding van een hotel en geen museum zoals initieel, zijn de inbreng is veranderd van de partners en de risico's van de partners. We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van het bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
9: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
22: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Noordzee regionieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Björn Anseeuw.
7: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
13: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
23: Ik ben Peter Kruimers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende. En ik luister naar Radio Noordzee.
17: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
24: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
9: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
24: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat staat telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
9: Tot wanneer zijn die dagen er?
24: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag en dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
8: Radio Noordzee.
17: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
17: Noordzee regionieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
12: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
9: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
12: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Food Savers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
5: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze schoolgroep Bewonderwijs zijn enorm.
6: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om ja, terug iets in ere te staan dat in ere moet hersteld worden. En als we dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Er is een nieuwe fietszoektocht in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat houdt het in?
10: Wel, het is zo dat vanaf 15 mei iedereen de fietstocht Trappen langs kapellen kan ondernemen in Oudenburg. Iedereen wordt meegenomen langs 14 karaktervolle kapellen op ons grondgebied. Het is een tocht van 32 kilometer en de brochure kan opgehaald worden aan het Abtspark in Oudenburg.
9: En er is ook een wedstrijd aan verbonden?
10: Ja, dus het is niet alleen de kapelletjes die men onderweg tegenkomt, maar er is ook een zoektocht aan verbonden met heel wat vragen, niet alleen over de kapellen, maar ook over andere stops tijdens de fietszoektocht. Daarnaast kunnen ook prijzen worden gewonnen en eind september wordt de wedstrijd afgesloten en dan worden de winnaars bekendgemaakt.
9: De wedstrijd wordt dan afgesloten, maar de fietsroute blijft bestaan.
10: Ja, de fietsroute blijft bestaan, zodat eigenlijk mensen die misschien in die periode de kans niet hebben of ja, het sowieso nog eens opnieuw willen doen, het kunnen blijven ondernemen.
17: Regionieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
3: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Björn Anseeuw.
11: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
13: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
23: Ik ben Peter Kruimers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Radio Noordzee. Noord.
9: Binnenkort allo standijzen, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
14: Klopt, Oostendijzen is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitiefje kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar vier Oostendse desserts aanwezig zijn.
9: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
14: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
9: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
14: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
9: Jullie werken ook samen met sommeliers?
14: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past. En kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
9: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
14: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijzen is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijzen echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijzen dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus het enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
9: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
14: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
17: Nieuws

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorden werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
4: Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt de Filmclub 62 de film Cal Malaga in het Kinepolis. Die vind je langs Geen de Koningin Astitraan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. Vanavond, morgen en zaterdag brengt theater Studio James Ensor het muziektheater het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. En dat allemaal om 8:30. Tickets kosten €12. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze klapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het Fiekehuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fiekehuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
5: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fiekehuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Dan kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
1: Maken ze daar gebruik van?
5: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
1: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
5: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief. En dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling. En dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
1: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
5: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
7: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad site, die 2 voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
8: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
9: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. schepen Björn Pannekoeken.
10: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilstaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
11: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
10: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerken en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg €24.000 boete. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Op de Bredense speelpleinen worden borden geplaatst. Burgemeester Kelly Spelier, wat voor soort borden zijn dat?
12: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
11: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
12: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Stefan Tange.
14: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
15: Ik ben Rudy de Meijer.
16: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
12: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
17: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten te zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die er in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook het sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen.

0: Deze morgen krijgen we aan de kust veel zon. Deze namiddag geleidelijk stapelwolken en wisselend bewolkt. De maxima vandaag aan de kust liggen rond de 22 graden bij een zwakke zuidwestelijke wind. Morgen vrijdag een heerlijke zomerse dag.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
2: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
0: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
2: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gael Guzin.
5: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Wat is de stand van zaken rond het Terme Palace Hotel, John Crombie?
7: Dus eerst de twee koninklijke gaanderijen, die zitten op schema. Dat betekent eigenlijk dat we tegen de zomer en tegen bouwverlof dat de, minstens de buitenschil gerestaureerd zal zijn van de twee gaanderijen. En wat het gebouw betreft zitten we eigenlijk in de laatste fase nu met de vier partners, het Stad, Resthotel, PMV, maar ook de Vlaamse overheid, die bijkomend middelen voorzien heeft in zijn regeerakkoord om de laatste afspraken te maken, zodanig dat er ook naar een omgevingsvergunning kan gegaan worden om de werken aan te vatten die dan eigenlijk, laten we zeggen, net na nieuwjaar 27 zouden aanvatten.
6: Oostende wordt een beetje eigenaar van dat nieuwe gebouw, klopt dat?
7: Eigenlijk de grond en de gaanderijen zelf en de koppen zullen van de stad zijn. En de bedoeling is ook dat één keer de werken starten, dat de drie partners een stuk aandeelhouder worden van de structuur van het middengebouw tussen de twee gaanderijen. Dus dat klopt, ja.
6: Oostende zal daar ook aandeelhouder worden van dat hotel voor 3,75%.
7: We hebben eigenlijk een beslissing in het college genomen sinds dat heel die structuur aangepast is en dus eigenlijk gaat naar een uitbreiding van een hotel en geen museum zoals initieel, zijn de inbreng is veranderd van de partners en de risico's van de partners. We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
6: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
7: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: De

0: is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
3: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
4: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
3: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Een restaurant uit Bater uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende en zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken.
6: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
7: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
8: Zij weten dat wij met de grote post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
9: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Zilverdanst vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinoostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten 16 euro. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
10: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
4: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
10: park? Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
4: Tot wanneer zijn die dagen er?
10: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag en dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
1: Regionieuws.
11: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
12: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
11: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
13: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten te zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
11: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
15: Ik ben Stefan Tange.
16: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
17: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
18: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Er is een nieuwe fietszoektocht in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat houdt het in?
19: Wel, het is zo dat vanaf 15 mei iedereen de fietstocht Trappen langs kapellen kan ondernemen in Oudenburg. Iedereen wordt meegenomen langs 14 karaktervolle kapellen op ons grondgebied. Het is een tocht van 32 kilometer en de brochure kan opgehaald worden aan het Abtspark in Oudenburg.
4: En er is ook een wedstrijd aan verbonden?
19: Ja, dus het is niet alleen de kapelletjes die men onderweg tegenkomt, maar er is ook een zoektocht aan verbonden met heel wat vragen, niet alleen over de kapellen, maar ook over andere stops tijdens de fietszoektocht. Daarnaast kunnen ook prijzen worden gewonnen en eind september wordt de wedstrijd afgesloten en dan worden de winnaars bekendgemaakt.
4: De wedstrijd wordt dan afgesloten, maar de fietsroute blijft bestaan.
19: Ja, de fietsroute blijft bestaan, zodat eigenlijk mensen die misschien in die periode de kans niet hebben of ja, het sowieso nog eens opnieuw willen doen, het kunnen blijven ondernemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
11: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee. Dagklapper.
15: Vanavond om 7:15 brengt de Filmclub 62 de film Cal Malaga in het Kinepolis. Die vind je langs Geen de Koningin Astitraan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. Vanavond, morgen en zaterdag brengt theater Studio James Ensor het muziektheater het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. En dat allemaal om 8:30. Tickets kosten €12. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze klapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
4: Binnenkort allostandijzen, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
20: Klopt, Oostendijzen is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar 4 Oostendse desserts aanwezig zijn.
4: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
20: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
4: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
20: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
4: Jullie werken ook samen met sommeliers?
20: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past. En kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
4: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
20: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijzen is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijzen echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijzen dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
4: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
20: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerkingen actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
22: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
20: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
23: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Ensor, maar Arno is groter.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
11: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. schepen Björn Pannekoeken.
3: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
11: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
3: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
11: Een restaurant uit Bater uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg €24.000 boete. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
5: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
11: Maken ze daar gebruik van?
5: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
11: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
5: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief. En dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling. En dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
11: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
5: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
7: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
25: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee
11: Regionieuws. Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
12: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
11: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
13: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
11: tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
8: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
9: Levens echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
10: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene, maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Deze morgen krijgen we aan de kust veel zon. Deze namiddag geleidelijk stapelwolken en wisselend bewolkt. De maxima vandaag aan de kust liggen rond de 22 graden bij een zwakke zuidwestelijke wind. Morgen vrijdag een heerlijke zomerse dag.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Op de Bredense speelpleinen worden borden geplaatst. Burgemeester Kelly Spelier, wat voor soort borden zijn dat?
12: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
4: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
12: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
11: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het Cash Geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
16: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Rani van Landegem.
27: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
13: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
4: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
13: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
11: Middelkerken kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerken doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. schepen Björn Pannekoeken.
3: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
4: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
3: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
11: Een restaurantuitbater uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurants in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg €24.000 boete. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
17: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
18: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe dat in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
19: Want die harnalskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnalkroketten die ik hier vast had, was wat smeug, was heel lekker. Maar ik eet ze toch liever met zijn vork.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Zilverdanst vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinoostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Wat is de stand van zaken rond het Terme Palace Hotel, John Crombie?
20: Dus eerst de twee koninklijke gaanderijen, die zitten op schema. Dat betekent eigenlijk dat we tegen de zomer en tegen bouwverlof dat de minstens de buitenschil gerestaureerd zal zijn van de twee gaanderijen. En wat het gebouw betreft zitten we eigenlijk in de laatste fase nu met de vier partners, het Stad, Resthotel, PMV, maar ook de Vlaamse overheid, die bijkomend middelen voorzien heeft in zijn regeerakkoord om de laatste afspraken te maken, zodanig dat er ook naar een omgevingsvergunning kan gegaan worden om de werken aan te vatten die dan eigenlijk, laten we zeggen, net na nieuwjaar 27 zouden aanvatten.
4: Oostende wordt een beetje eigenaar van dat nieuwe gebouw, klopt dat?
20: Eigenlijk de grond en de gaanderijen zelf en de koppen zullen van de stad zijn. En de bedoeling is ook dat één keer de werken starten, dat de drie partners een stuk aandeelhouder worden van de structuur van het middengebouw tussen de twee gaanderijen. Dus dat klopt, ja.
4: Oostende zal daar ook aandeelhouder worden van dat hotel voor 3,75%.
20: We hebben eigenlijk een beslissing in het college genomen sinds dat heel die structuur aangepast is en dus eigenlijk gaat naar een uitbreiding van een hotel en geen museum zoals initieel, zijn de inbreng is veranderd van de partners en de risico's van de partners. We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
4: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
20: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
11: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
1: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
12: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
11: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
13: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
11: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Joris Polet.
6: Ik ben André Durie.
7: Ik ben Kurt Kluis.
21: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
22: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
4: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
22: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat staat telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
4: Tot wanneer zijn die dagen er?
22: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag en dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
11: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt.
2: In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
8: Vanavond om 6:15 brengt de filmclub 62 de film Cal Malaga in het Kinepolis. Die vind je langs Geen de Koningin Astitraan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. Vanavond, morgen en zaterdag brengt theater Studio James Ensor het muziektheater het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. En dat allemaal om 8:30. Tickets kosten €12. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze klapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Er is een nieuwe fietszoektocht in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat houdt het in?
9: Wel, het is zo dat vanaf 15 mei iedereen de fietstocht Trappen langs Kapellen kan ondernemen in Oudenburg. Iedereen wordt meegenomen langs 14 karaktervolle kapellen op ons grondgebied. Het is een tocht van 32 kilometer en de brochure kan opgehaald worden aan het Abtspark in Oudenburg.
4: En er is ook een wedstrijd aan verbonden?
9: Ja, dus het is niet alleen de kapelletjes die men onderweg tegenkomt, maar er is ook een zoektocht aan verbonden met heel wat vragen, niet alleen over de kapellen, maar ook over andere stops tijdens de fietszoektocht. Daarnaast kunnen ook prijzen worden gewonnen en eind september wordt de wedstrijd afgesloten en dan worden de winnaars bekendgemaakt.
4: De wedstrijd wordt dan afgesloten, maar de fietsroute blijft bestaan.
9: Ja, de fietsroute blijft bestaan, zodat mensen die misschien in die periode de kans niet hebben of ja, het sowieso nog eens opnieuw willen doen, het kunnen blijven ondernemen.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
24: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
25: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
28: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
2: Middelkerken kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerken doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
3: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
4: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
3: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurants in Middelkerken en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg €24.000 boete. Meer regionieuws over een uur.
10: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Radio Noordzee.
4: Binnenkort Allostandijze, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
25: Klopt, Oostendijze is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aan Suizen hebben we ook een desserteiland waar 4 Oostendse desserts aanwezig zijn.
4: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
25: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd. En soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top-evenement zo kunnen brengen.
4: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
25: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
4: Jullie werken ook samen met sommeliers?
25: Klopt, bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
4: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
25: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants, maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert, want Oostendijs is zoveel meer dan een evenement, het is een beweging. In die zin is Oostendijs echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen en is het ook het idee van Oostendijs dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft, maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren, die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
4: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
25: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
16: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
18: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Noordzee regionieuws.
19: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
26: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één grote thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
19: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
13: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
19: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
29: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
30: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En
0: veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
1: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuwe, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
5: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat stapt met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Deze morgen krijgen we aan de kust veel zon. Deze namiddag geleidelijk stapelwolken en wisselend bewolkt. De maxima vandaag aan de kust liggen rond de 22 graden bij een zwakke zuidwestelijke wind. Morgen vrijdag een heerlijke zomerse dag.
10: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het Fiekehuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n fiekehuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
9: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het fiekehuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Dan kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
4: Maken ze daar gebruik van?
9: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
4: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
9: Wel, het is een project voor 3 jaar, dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
4: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
9: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12.30 uur tot 4 uur in onze bibliotheek.
10: Dit is Radio Noordzee.
14: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook opendeurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het Cash Geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk Matthijven.
8: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
11: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
14: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Op de Bredense speelpleinen worden borden geplaatst. Burgemeester Kelly Spelier, wat voor soort borden zijn dat?
26: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
4: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
26: We hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. schepen Björn pannenkoeken.
3: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilstaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
4: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
3: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg €24.000 boete. Meer regionieuws over een uur.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
12: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
20: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
21: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de menselijk duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Zilverdanst vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
10: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
7: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
4: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
7: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.
14: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
26: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
2: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
7: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven.

0: aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
1: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
0: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
1: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het Cash Geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt de Filmclub 62 de film Kal Malaga in het Kinepolis. Die vind je langs Geen de Koningin Astitraan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. Vanavond, morgen en zaterdag brengt theater Studio James Ensor het muziektheater het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. En dat allemaal om 8:30. Tickets kosten €12. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze klapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
5: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
4: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
5: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
4: Tot wanneer zijn die dagen er?
5: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vragen van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afro-Zee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afro-Zee komt terug.
7: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat wij hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
8: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier. Bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerken kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerken doet een oproep om verdachte substanties te melden.

0: melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
1: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
2: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
1: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
5: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
2: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
5: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
2: Dat is rond 1 bepaalde site.
5: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
2: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
5: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Maxime Dong.
7: Ik ben Brenda Linskens.
8: Ik ben Bart Versleus.
9: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. burgemeester Kelly Spelier.
6: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één grote thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
0: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
5: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
10: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar, online zou zitten. En dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
11: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
12: U vraagt, uw burgemeester draait.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Deze morgen krijgen we aan de kust veel zon. Deze namiddag geleidelijk stapelwolken en wisselend bewolkt. De maxima vandaag aan de kust liggen rond de 22 graden bij een zwakke zuidwestelijke wind. Morgen vrijdag een heerlijke zomerse dag.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
2: Binnenkort Allostandijzen, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
13: Klopt, Oostendijzen is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitiefje kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aan Suizen hebben we ook een desserteiland waar vier Oostendse desserts aanwezig zijn.
2: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
13: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
2: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
13: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
2: Jullie werken ook samen met sommeliers?
13: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
2: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
13: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijzen is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijzen echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijzen dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
2: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
13: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het Cash Geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het achtste dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n baatopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
14: Ik ben Timmy van Assen.
15: Hello, I'm Dario Durda.
16: Ik ben Frank Jonbloed.
17: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
17: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
2: Maken ze daar gebruik van?
17: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
2: Bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
17: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten nu eigenlijk ook een nieuw initiatief. En dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling. En dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
2: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
17: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
4: Regionieuws.
0: Middelkerken kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerken doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
1: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
2: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
1: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerken en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Bredene. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
10: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
19: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
6: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
2: Wie heeft daaraan deelgenomen?
6: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
2: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
6: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
2: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
6: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
2: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
6: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
2: Is dat voor herhaling vatbaar?
6: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
6: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
0: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
5: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
16: Ik ben Patrick de Vit.
20: Ik ben Philippe Monseweijer.
21: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
5: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
2: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
5: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het Cash Geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt de Filmclub 62 de film Cal Malaga in het Kinepolis. Die vind je langs Geen de Koningin Astitraan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. Vanavond, morgen en zaterdag brengt theater Studio James Ensor het muziektheater het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. En dat allemaal om 8:30. Tickets kosten €12. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze klapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
4: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
4: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
6: Bart Tomelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
7: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
8: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren. Maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Middelkerken kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerken doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Foodsavers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Björn Pannekoeken.
4: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
4: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
10: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
3: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
10: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
3: Tot wanneer zijn die dagen er?
10: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
13: Ik ben Rudy de Meijer.
14: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
15: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
16: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachtende zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Van nog een keer, Preutelute, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het Kurszaal in Oostende gaan spelen en dat een volle avondshow gaat zien.
18: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog 3 andere schepenen.
19: Het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op 1 paard.
20: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Deze morgen krijgen we aan de kust veel zon. Deze namiddag geleidelijk stapelwolken en wisselend bewolkt. De maxima vandaag aan de kust liggen rond de 22 graden bij een zwakke zuidwestelijke wind. Morgen vrijdag een heerlijke zomerse dag.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
16: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
3: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
16: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
3: Dat is rond 1 bepaalde site.
16: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
3: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
16: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het Cash Geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
21: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
22: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Binnenkort à l'Oostendaise, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
24: Klopt, Oostendaise is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitiefje kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk, aansluitend hebben we ook een desserteiland waar 4 Oostendse desserts aanwezig zijn.
3: Jullie werken samen met de culinaire gids Goemio.
24: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Goemio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
3: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
24: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Goemio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
3: Jullie werken ook samen met sommeliers?
24: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bijpassende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past. En kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
3: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
24: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijs is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin leren, is Oostendijs echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijs dat die mensen daarna het restaurantbezoek gaan. Dus het enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
3: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
24: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Foodsavers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
4: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
4: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurants in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg €24.000 boete. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
6: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
7: Er staat één in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en één in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zilverdanst vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk-Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Fiekehuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fiekehuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
10: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fiekehuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
3: Maken ze daar gebruik van?
10: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
3: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
10: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten nu eigenlijk ook een nieuw initiatief. En dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling. En dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
3: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
10: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
15: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
16: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten te zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Joris Polet.
12: Ik ben André Durie.
14: Ik ben Kurt Kluis.
25: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
26: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
3: Wie heeft daaraan deelgenomen?
26: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
3: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
26: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
3: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
26: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
3: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
26: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
3: Is dat voor herhaling vatbaar?
26: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
12: Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt de filmclub 62 de film Kal Malaga in het Kinepolis. Die vind je langs Geen de Koningin Astitraan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. Vanavond, morgen en zaterdag brengt theater Studio James Ensor het muziektheater het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. En dat allemaal om 8:30. Tickets kosten €12. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze klapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
16: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
3: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
16: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
14: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
17: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om ja, de omstandigheden in acht te nemen en de drie activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
18: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Foodsavers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
4: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
4: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurantuitbater uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurants in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Bjorn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
4: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
4: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.

0: overgewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
1: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
0: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
2: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachtende zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
5: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
6: Waar wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken, maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
7: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Deze morgen krijgen we aan de kust veel zon. Deze namiddag geleidelijk stapelwolken en wisselend bewolkt. De maxima vandaag aan de kust liggen rond de 22 graden bij een zwakke zuidwestelijke wind. Morgen vrijdag een heerlijke zomerse dag.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
10: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
9: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
10: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
9: Tot wanneer zijn die dagen er?
10: We starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag en dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
13: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij

0: Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
4: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachtende zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
3: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
4: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
3: Dat is rond 1 bepaalde site.
4: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
3: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
4: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
2: Regionieuws.
5: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
6: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
5: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
4: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachtende zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
5: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Mijn naam is Joris Polet.
8: Ik ben André Durie.
9: Ik ben Kurt Kluis.
10: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
11: Binnenkort Allostandijzen, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
12: Klopt, Oostendijzen is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitiefje kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aan Suizen hebben we ook een desserteiland waar 4 Oostendse Franse desserts aanwezig zijn.
11: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
12: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd. En soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top-evenement zo kunnen brengen.
11: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
12: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
11: Jullie werken ook samen met sommeliers?
12: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostende sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bijpassende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
11: Zijn Oostense restaurants tevreden als ze deelnemen of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
12: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants, maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert, want Oostendijs is zoveel meer dan een evenement, het is een beweging. In die zin is Oostendijs echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen en is het ook het idee van Oostendijs dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus het enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft, maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren, die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
11: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
12: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook opendeurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het Cash Geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
8: Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt de Filmclub 62 de film Cal Malaga in het Kinepolis. Die vind je langs Geen de Koningin Astitraan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. Vanavond, morgen en zaterdag brengt theater Studio James Ensor het muziektheater het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. En dat allemaal om 8:30. Tickets kosten €12. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze klapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
9: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
11: Maken ze daar gebruik van?
9: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
11: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
9: Wel, het is een project voor 3 jaar, dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
11: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
9: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4:00 in onze bibliotheek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
13: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
14: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
15: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren licht van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Hé. Dat was hilariteit alom. Hé.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
17: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
11: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
17: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
16: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg €24.000 boete. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
6: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
11: Wie heeft daaraan deelgenomen?
6: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
11: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
6: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
11: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
6: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
11: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
6: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons
18: verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En ik denk, we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
11: Is dat voor herhaling vatbaar?
18: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
20: Ik ben David Nassens.
21: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
22: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
16: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
6: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
16: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
4: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
16: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
24: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman standaard boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
25: Wij hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
26: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen vrijdag een heerlijke dag, veel zonneschijn en maximaal tot 27 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind. Ook zaterdag en zondag veel zon en temperaturen rond de 25 graden.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
4: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
11: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
4: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.
2: nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
16: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook opendeurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het Cash Geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Eddy Grison.
5: Ik ben Dina Batti.
7: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
8: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
17: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor alle voedselhulp en die soorten hulp groter is.
11: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
17: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Foodsavers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Björn Pannekoeken.
17: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor alle voedselhulp en die soorten hulp groter is.
11: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
17: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
16: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
3: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
5: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
9: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: Zilverdanst vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
10: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
11: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
10: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
11: Tot wanneer zijn die dagen er?
10: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag, en dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
2: Regionieuws.
16: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
6: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
16: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
13: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
16: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Maxime Dong. Ik ben Brenda Linskens.
15: Ik ben Bart Versleus.
18: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
13: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
11: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
13: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
11: Dat is rond 1 bepaalde site.
13: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
11: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
13: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee regionieuws.
16: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Noordzee, dagklapper.
19: Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt de Filmclub 62 de film Kal Malaga in het Kinepolis. Die vind je langs Geen de Koningin Astitraan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. Vanavond, morgen en zaterdag brengt theater Studio James Ensor het muziektheater het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. En dat allemaal om 8:30. Tickets kosten €12. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze klapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
11: Binnenkort Allostandijze, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
20: Klopt, Oostendijze is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitiefje kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar 4 Oostendse desserts aanwezig zijn.
11: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
20: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
11: Er zijn nu 4 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
20: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Gomeo als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
11: Jullie werken ook samen met sommeliers?
20: Klopt, bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostend sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
11: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
20: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants, maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert, want Oostendijs is zoveel meer dan een evenement, het is een beweging. In die zin is Oostendijs echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen en is het ook het idee van Oostendijs dat die mensen daarna het restaurant bezoek gaan. Dus enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft, maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren, die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
11: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
20: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
21: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
22: Ja, dat is een hartelijke oproep. Een muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
23: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
17: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
11: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
17: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
16: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg €24.000 boete. Meer regionieuws over een uur.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
24: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
11: Maken ze daar gebruik van?
24: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
11: Bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
24: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief. En dat is FICA Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling. En dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
11: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die FICA on Tour?
24: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12.30 uur tot 4 uur in onze bibliotheek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
7: Ik ben Rudy de Meijer.
8: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
16: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
6: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één grote thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
16: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
13: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
16: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
25: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Hè. Dat is ja, van Preutelen dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
26: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
27: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen vrijdag een heerlijke dag. Veel zonneschijn en maximaal tot 27 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind. Ook zaterdag en zondag veel zon en temperaturen rond de 25 graden.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
28: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
11: Wie heeft daaraan deelgenomen?
28: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
11: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
28: ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
11: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt.
28: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
11: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
28: Ja, we hebben de we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat, en ik denk, we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
11: Is dat voor herhaling vatbaar?
28: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
16: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook opendeurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het Cash Geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
5: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
7: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
13: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
11: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
13: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee regionieuws.
16: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. schepen Björn Pannekoeken.
17: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
11: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
17: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
16: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Maar onbekend is onbemind. Als zij niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
10: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
14: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
15: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: Zilverdanst vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinoostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mamma Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
17: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
11: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
17: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één grote thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
3: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel.

0: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
1: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
0: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat staat telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
1: Tot wanneer zijn die dagen er?
0: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
5: Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt de Filmclub 62 de film Kal Malaga in het Kinepolis. Die vind je langs de Koningin Astitraan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. Vanavond, morgen en zaterdag brengt theater Studio James Ensor het muziektheater het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. En dat allemaal om 8:30. Tickets kosten €12. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze klapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
6: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachtende zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
6: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een 2-jaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het 2-jaarlijks karakter.
1: Dat is rond 1 bepaalde site.
6: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
1: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
6: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
8: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en de Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
9: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
10: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's

0: decreet voor toerisme voor allen ingediend.
1: Vermogensstormen komen. Nimmer zal het schip vergaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
4: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. De problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
5: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
4: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
3: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg €24.000 boete. Meer regionieuws over een uur.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noord.
5: Binnenkort Allostandijzen, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
7: Klopt, Allostandijzen is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar vier Oostendse desserts aanwezig zijn.
5: Jullie werken samen met de culinaire gids GoMio.
7: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus GoMio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
5: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
7: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan GoMio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
5: Jullie werken ook samen met sommeliers?
7: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past. En kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
5: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
7: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijzen is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijzen echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijzen dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus het enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendenaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
5: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
7: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
8: Ik ben Michael van Ie.
9: Hallo, ik ben Louise Carton.
10: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle, en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
3: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
8: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
3: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
9: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten te zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
3: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
1: Bart Tommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
12: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
13: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren, maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen vrijdag een heerlijke dag, veel zonneschijn en maximaal tot 27 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind. Ook zaterdag en zondag veel zon en temperaturen rond de 25 graden.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Het Fiekehuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fiekehuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
14: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fiekehuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
5: Maken ze daar gebruik van?
14: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
5: Bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
14: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
5: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
14: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12.30 uur tot 4 uur in onze bibliotheek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
4: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
6: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
1: Wie heeft daaraan deelgenomen?
6: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
1: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
6: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben we uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
1: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
6: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
1: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
6: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
1: Is dat voor herhaling vatbaar?
6: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio
0: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. schepen Björn pannenkoeken.
7: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wil doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
8: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
7: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
10: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
11: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Dus ik ben daar heel blij mee.
12: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenen Dorp.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
13: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelheim, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
13: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
3: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachtende zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
5: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
7: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
8: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurt. Gemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor alle voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
8: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
10: Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt de filmclub 62 de film Kal Malaga in het Kinepolis. Die vind je langs Geen de Koningin Astitraan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. Vanavond, morgen en zaterdag brengt theater Studio James Ensor het muziektheater het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. En dat allemaal om 8:30. Tickets kosten €12. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze klapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
11: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
13: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
12: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
13: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat staat telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
12: Tot wanneer zijn die dagen er?
13: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
15: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
16: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerken kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerken doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Foodsavers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
8: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
12: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
8: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerken en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
3: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
12: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
3: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijkse evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
12: Dat is rond één bepaalde site.
3: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
17: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
3: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Mijn naam is Joris Polet.
19: Ik ben André Durie.
20: Ik ben Kurt Kluis.
21: Hallo, ik ben Her Zele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
11: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één grote thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
3: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marien Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
23: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad. En wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
24: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen vrijdag een heerlijke dag, veel zonneschijn en maximaal tot 27 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind. Ook zaterdag en zondag veel zon en temperaturen rond de 25 graden.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Radio Noordzee.
12: Binnenkort al Oostendaise, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
25: Klopt, Oostendaise is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar vier Oostendse Oostense desserts aanwezig zijn.
12: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
25: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd. En soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top-evenement zo kunnen brengen.
12: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
25: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
12: Jullie werken ook samen met sommeliers?
25: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostense sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
12: Zijn Oostense restaurants tevreden als ze deelnemen of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
25: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants, maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert, want Oostendijs is zoveel meer dan een evenement, het is een beweging. In die zin is Oostendijs echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen en is het ook het idee van Oostendijs dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus het enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft, maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren, die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
12: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
25: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
4: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
6: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorden werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben George Keters.
19: Ik ben Caroline de Vriend.
20: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
26: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
12: Maken ze daar gebruik van?
26: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
12: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
26: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
12: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
26: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12.30 uur tot 4 uur in onze bibliotheek.
4: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
6: Middelkerken kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerken doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels.
1: Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
8: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
12: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
8: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurants in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
10: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
13: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
14: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
15: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstad. Dus daarvoor was het wel plezant. Maar om echt tegen ons te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Radio Noordzee.
11: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
16: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
12: Wie heeft daaraan deelgenomen?
16: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
12: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
16: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
12: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt.
16: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
12: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
16: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
12: Is dat voor herhaling vatbaar?
16: Wat mij betreft wel. Ja, maar dan liever met een beetje mooier weer.
11: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Noordzee Regio Nieuws.
6: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één grote thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
6: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
3: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
6: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
18: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Romina van Horen.
21: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
22: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
21: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
3: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
5: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
3: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.
7: Regionieuws.
20: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee, dagklapper.
23: Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt de Filmclub 62 de film Cal Malaga in het Kinepolis. Die vind je langs Geen de Koningin Astitraan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. Vanavond, morgen en zaterdag brengt theater Studio James Ensor het muziektheater het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. En dat allemaal om 8:30. Tickets kosten €12. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze klapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
8: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor alle voedselhulp en die soorten hulp groter is.
5: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
8: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven, dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
25: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd en op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
26: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast ons woonzorgcentrum Jacques Maas.
27: Om het in het Oostends te zeggen, bluf de kot.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
20: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Foodsavers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. schepen Björn pannenkoeken.
8: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
5: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
8: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
20: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwart werk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg €24.000 boete. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
1: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
12: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
1: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
12: Tot wanneer zijn die dagen er?
1: Dan we starten ermee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

0: Ons Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
1: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
0: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
2: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
5: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zaten een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
6: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
7: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla en alle producten worden gedroogd door mij en komt ook allemaal uit de Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen vrijdag een heerlijke dag, veel zonneschijn en maximaal tot 27 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind. Ook zaterdag en zondag veel zon en temperaturen rond de 25 graden.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
2: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
0: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
2: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
0: Dat is rond 1 bepaalde site.
2: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
0: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
2: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
3: Nieuws en info aan de kust, Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk

0: heeft nu zo'n baatopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Halemees.
3: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Frank Dierkens.
5: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noord.
0: Binnenkort Allostandijzen, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
7: Klopt, Oostendijzen is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar vier Oostendse desserts aanwezig zijn.
0: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
7: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
0: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
7: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
0: Jullie werken ook samen met sommeliers?
7: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bijpassende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past. En kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
0: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
7: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijzen is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijzen echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijzen dat die mensen daarna het restaurantbezoek gaan. Dus enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
0: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
7: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
8: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soort hulp groter is.
0: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
8: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurants in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Bij het Filmfestival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
9: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
10: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
11: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
13: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Dan kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
12: Maken ze daar gebruik van?
13: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
12: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
13: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief. En dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling. En dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
12: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
13: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.

0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
3: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
5: Ik ben Stefan Tange.
6: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
7: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
8: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
10: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
1: Wie heeft daaraan deelgenomen?
10: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
1: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
10: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben we uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
1: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
10: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
1: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
10: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
1: Is dat voor herhaling vatbaar?
10: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regionieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
5: Vanavond om 7:45 brengt de Filmclub 62 de film Kal Malaga in het Kinepolis. Die vind je langs Geen de Koningin Astitraan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. Vanavond, morgen en zaterdag brengt theater Studio James Ensor het muziektheater het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. En dat allemaal om 8:30. Tickets kosten €12. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze klapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
3: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
3: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
3: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
12: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
13: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
14: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en deze soort hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten
15: in Oostende maken daar gebruik van?
14: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
15: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg €24.000 boete. Meer regionieuws over een uur.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
15: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
14: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
15: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
14: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
17: Ik ben Timmy van Assen.
18: Hallo, I'm Dario Dörda.
19: Ik ben Frank Jonbloed.
20: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
15: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één grote thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
15: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
3: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten te zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
15: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
13: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burger zijn te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
21: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
22: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen vrijdag een heerlijke dag, veel zonneschijn en maxima tot 27 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind. Ook zaterdag en zondag veel zon en temperaturen rond de 25 graden.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
17: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
4: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
17: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
4: Tot wanneer zijn die dagen er?
17: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
15: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Eddy Grison.
24: Ik ben Dina Batti.
25: Goeiedag, ik ben Serge Goubij.
26: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
3: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
4: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
3: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomer, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
4: Dat is rond 1 bepaalde site.
3: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
4: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
3: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een ganskampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gansweekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
15: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen.
1: Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
14: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
4: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
14: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Food Savers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg €24.000 boete. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
6: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
7: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
8: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zilverdanst vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mamma Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noord.
4: Binnenkort Allo Standijzen, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
10: Klopt, Oostendijzen is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar vier Oostendse desserts aanwezig zijn.
4: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
10: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
4: Er zijn nu 24 25 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
10: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Gomeo als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
4: Jullie werken ook samen met sommeliers?
10: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostend sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
4: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
10: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants, maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert, want Oostendijzen is zoveel meer dan een evenement, het is een beweging. In die zin is Oostendijzen echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen en is het ook het idee van Oostendijzen dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus het enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft, maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren, die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
4: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
10: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
2: Nieuws en info aan de kust.
11: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
11: Noordzee
12: regionieuws. Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
18: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
12: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
3: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten te zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
12: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
23: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
24: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
27: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
4: Maken ze daar gebruik van?
27: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
4: Bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
27: Wel, dus het is een project voor 3 jaar, dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is FICA Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
4: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die FICA on Tour?
27: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12.30 uur tot 4 uur in onze bibliotheek.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Dit is Radio Noordzee.
17: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
13: Noordzee regionieuws.
19: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Nieuws en info aan de kust.
16: Radio
17: Noordzee.
13: Noordzee, dagklapper.
21: Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt de Filmclub 62 de film Cal Malaga in het Kinepolis. Die vind je langs Geen de Koningin Astitraan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. Vanavond, morgen en zaterdag brengt theater Studio James Ensor het muziektheater het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. En dat allemaal om 8:30. Tickets kosten €12. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze klapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
16: Radio Noordzee.
13: Noordzee.
16: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
22: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
4: Wie heeft daaraan deelgenomen?
22: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
4: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
22: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben we uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
4: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
22: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
4: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
22: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
4: Is dat voor herhaling vatbaar?
22: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Zodanig dat de luchthaven van Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
7: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
8: Ja, inderdaad, wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse Steenweg is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10, dan ook misschien verderop naar Bredene.
14: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
15: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
25: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilstaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
4: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
25: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
15: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurants in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg €24.000 boete. Meer regionieuws over een uur.
26: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
3: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
4: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
3: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
28: Ik ben Dirk de Grauwe.
29: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
30: Ik ben Nancy Bourquani.
31: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
5: Noordzee Regionieuws.
15: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
0: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
15: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
3: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten te zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
15: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Oh, dat is nog de Lucie Loes. In de tijd was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gerocht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
9: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
10: Van Martien is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
11: Wanneer dat de blauwe bruggen naar boven gaan, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit, dus naar de kliniek AZ-Amiaan, daardoor geblokkeerd wordt.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen vrijdag een heerlijke dag, veel zonneschijn en maxima tot 27 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind. Ook zaterdag en zondag veel zon en temperaturen rond de 25 graden.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg Björn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
25: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
4: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
25: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.

0: Noordzee regionieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
3: Ik ben Haris Bratanus.
4: Ik ben Christopher Meijer.
5: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
8: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
7: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
8: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat staat telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
7: Tot wanneer zijn die dagen er?
8: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag en dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
10: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder

0: food savers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
4: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en zijn krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
5: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Damiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden en waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst, met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zilverdanst vindt plaats in het Kurzaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
8: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
7: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
8: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
7: Dat is rond 1 bepaalde site.
8: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
7: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
8: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een ganskampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gansweekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele

0: Hele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
1: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
0: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
2: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten te zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
5: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
6: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noord.
9: Binnenkort Allo Standijze, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
10: Klopt, Oostendijze is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar vier Oostendse desserts aanwezig zijn.
9: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
10: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
9: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
10: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
9: Jullie werken ook samen met sommeliers?
10: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past. En kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
9: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
10: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijze is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijze echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijze dat die mensen daarna het restaurantbezoek gaan. Dus het enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
9: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
10: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het Cash Geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
4: Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt de Filmclub 62 de film Kal Malaga in het Kinepolis. Die vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. Vanavond, morgen en zaterdag brengt theater Studio James Ensor het muziektheater het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. En dat allemaal om 8:30. Tickets kosten €12. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze klapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
7: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Dan kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
6: Maken ze daar gebruik van?
7: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
6: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
7: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief. En dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling. En dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
6: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
7: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
9: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is de slogan. Dat is ja, van Preutelen dat vroeger ook Bluf mij fikken van de minne.
10: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
11: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
12: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
6: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
12: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
13: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
6: Wie heeft daaraan deelgenomen?
13: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
6: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
13: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
6: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
13: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
6: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
13: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
6: Is dat voor herhaling vatbaar?
13: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben George Keters.
15: Ik ben Caroline de Vriend.
16: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
17: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één grote thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. burgemeester Romina van Horen.
15: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vraag van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van, ja, Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afrocé. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afrocé komt terug.
19: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
20: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen vrijdag een heerlijke dag, veel zonneschijn en maximaal tot 27 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind. Ook zaterdag en zondag veel zon en temperaturen rond de 25 graden.
5: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
15: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
6: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
15: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
22: Ik ben Stefan Tange.
23: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
24: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
25: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg Björn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
12: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilstaan duidelijk in de buurt. Gemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
6: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
12: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Foodsavers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
12: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wil doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
6: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
12: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg €24.000 boete. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat is gebeurd op het Paulusspleintje tijdens de Paulusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
2: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hits toeren, dus de beide wandeling heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
3: Ja, waar de Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dit is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zilverdans vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
4: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
6: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
4: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
6: Tot wanneer zijn die dagen er?
4: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag, en dat loopt tot 16 juni eigenlijk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
3: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
5: Ik ben Michael van I.
6: Hallo, ik ben Louise Carton.
7: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen, en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
3: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
3: Ja, het is eigenlijk een gans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
1: Dat is rond 1 bepaalde site.
3: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeins Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
1: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
3: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Radio Noordzee.
8: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
9: Vanavond om 6:15 en 8:15 brengt de filmclub 62 de film Kal Malaga in het Kinepolis. Die vind je langs geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. Vanavond, morgen en zaterdag brengt het theater Studio James Ensor het muziektheater het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. En dat allemaal om 8:30. Tickets kosten €12. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze klapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Radio Noordzee.
12: Binnenkort Allostandijzen, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
13: Klopt, Oostendijzen is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar 4 Oostendse desserts aanwezig zijn.
12: Jullie werken samen met de culinaire gids Goemio.
13: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Goemio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
12: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
13: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Goemio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
12: Jullie werken ook samen met sommeliers?
13: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bijpassende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past. En kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
12: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
13: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijzen is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijzen echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijzen dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus het enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
12: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
13: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
15: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
16: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou drager zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
4: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. schepen Björn Pannekoeken.
17: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
17: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg €24.000 boete. Meer regionieuws over een uur.
10: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het Fiekehuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fiekehuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
18: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fiekehuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
1: Maken ze daar gebruik van?
18: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
1: Bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
18: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief. En dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling. En dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
1: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
18: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Mijn naam is Joris Polet.
21: Ik ben André Durie.
22: Ik ben Kurt Kluis.
23: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
19: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
24: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vajamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
7: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
21: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen vrijdag een heerlijke dag, veel zonneschijn en maximaal tot 27 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind. Ook zaterdag en zondag veel zon en temperaturen rond de 25 graden.
10: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
22: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
12: Wie heeft daaraan deelgenomen?
22: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
12: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
22: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
12: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
22: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
12: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
22: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
12: Is dat voor herhaling vatbaar?
22: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
7: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
7: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
2: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
2: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
5: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
6: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
7: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zilverdanst vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinoostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten 16 euro. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Bjorn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
2: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
2: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
9: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
8: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
10: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten te zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
8: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Eddy Grison.
13: Ik ben Hina Batti.
14: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
15: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
16: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
3: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
16: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de e-ID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
3: Tot wanneer zijn die dagen er?
16: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
8: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook opendeurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoort

0: Filmclub 62, de film Cal Malaga in het Kinepolis. Die vind je langs Geen de Koningin Astitraan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. Vanavond, morgen en zaterdag brengt theater Studio James Ensor het muziektheater het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. En dat allemaal om 8:30. Tickets kosten €12. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze klapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg, burgemeester Romina van Hoorn. Dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
4: Absoluut, het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
3: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
4: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
3: Dat is rond 1 bepaalde site.
4: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
3: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
4: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
6: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
7: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingspasserie noemen.
8: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
10: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
10: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Food Savers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.

0: restaurant uit Bater uit Oostende is veroordeeld voor zwart werk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg €24.000 boete. Meer regionieuws over een uur.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noord.
3: Binnenkort Alostandaise, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
4: Klopt, Oostendaise is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar vier Oostendse desserts aanwezig zijn.
3: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
4: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
3: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
4: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
3: Jullie werken ook samen met sommeliers?
4: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past. En kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
3: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
4: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendaise is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendaise echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendaise dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus het enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendenaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
3: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
4: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben George Keters.
6: Ik ben Caroline de Vriend.
7: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionieuws.
0: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
8: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
0: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
9: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeente weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
10: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
11: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven. Omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende. Omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen vrijdag een heerlijke dag, veel zonneschijn en maxima tot 27 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind. Ook zaterdag en zondag veel zon en temperaturen rond de 25 graden.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg-Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
12: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
3: Maken ze daar gebruik van?
12: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
3: Bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
12: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
3: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
12: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorden werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
14: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
16: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Carolien Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
17: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
3: Wie heeft daaraan deelgenomen?
17: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
3: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
17: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben we uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. iets beter vandaag.
3: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt.
17: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd en wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
3: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
17: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
3: Is dat voor herhaling vatbaar?
17: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer. Radio
2: Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
18: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
18: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
19: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
20: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
21: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Zilverdanst vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
9: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
3: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
9: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
8: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één grote thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
0: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
9: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten te zijn. Cavalry-shows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben George Keters.
5: Ik ben Caroline de Vriend.
22: Ik ben comedian Mosse Nabas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
18: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurt. Gemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
18: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
3: Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt de Filmclub 62 de film Cal Malaga in het Kinepolis. Die vind je langs Geen de Koningin Astitraan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. Vanavond, morgen en zaterdag brengt theater Studio James Ensor het muziektheater het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. En dat allemaal om 8:30. Tickets kosten €12. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze klapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
5: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
4: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
5: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
4: Tot wanneer zijn die dagen er?
5: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om 2 fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
7: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de 3 gemeenten zelfs, Oudenburg, Gisselen en Echtenhem.
8: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
9: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
4: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
9: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW1 naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg €24.000 boete. Meer regionieuws over een uur.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
7: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
4: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
7: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
4: Dat is rond 1 bepaalde site.
7: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
4: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
7: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
11: Ik ben David Nassus.
12: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
13: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
14: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
7: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
16: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
17: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljart. Maar dan is nu het moment om het wel te doen.
18: Een jaar of vier geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte abraderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen vrijdag een heerlijke dag, veel zonneschijn en maximaal tot 27 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind. Ook zaterdag en zondag veel zon en temperaturen rond de 25 graden.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Binnenkort al Oostendaise, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
19: Klopt, Oostendaise is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostense oesters. Daarna kan je bij 24 Oostense restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar vier Oostense desserts aanwezig zijn.
4: Jullie werken samen met de culinaire gids GoMio.
19: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus GoMio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd. En soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
4: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
19: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan GoMio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
4: Jullie werken ook samen met sommeliers?
19: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostense sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
4: Zijn Oostense restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
19: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendaise is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendaise echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendaise dat die mensen daarna het restaurant bezoek gaan. Dus enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
4: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
19: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
21: Ik ben Patrick de Vit.
22: Ik ben Philippe Monseweijer.
23: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het Fiekehuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fiekehuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
24: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fiekehuis, en het
3: initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Dan kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
5: Maken ze daar gebruik van?
3: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
5: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
3: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief. En dat is FICA Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling. En dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
5: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die FICA on Tour?
3: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 uur tot 4 uur in onze bibliotheek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
2: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
2: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurants in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
5: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
6: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe dat ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
7: Want die harnalskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ja, ik eet ze toch liever met zijn vork.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zilverdanst vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinoostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws. Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
8: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
3: Wie heeft daaraan deelgenomen?
8: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
3: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
8: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben we uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
3: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
8: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
3: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
8: Ja, we hebben de we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
3: Is dat voor herhaling vatbaar?
8: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
9: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
10: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
12: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Servaas Buisgaard.
14: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
10: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
3: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
10: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
13: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
15: Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt de Filmclub 62 de film Kal Malaga in het Kinepolis. Die vind je langs Geen de Koningin Astitraan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. Vanavond, morgen en zaterdag brengt theater Studio James Ensor het muziektheater het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. En dat allemaal om 8:30. Tickets kosten €12. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze klapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
2: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. De problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en deze soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
2: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
17: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
18: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot, wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Foodsavers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
2: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wil doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
2: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
13: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerken en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg €24.000 boete. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
4: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
3: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
4: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat staat telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
3: Tot wanneer zijn die dagen er?
4: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
20: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
21: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
22: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee
13: Regionieuws. Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
9: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
13: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
10: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
13: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio

0: in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen vrijdag een heerlijke dag, veel zonneschijn en maximaal tot 27 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind. Ook zaterdag en zondag veel zon en temperaturen rond de 25 graden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
4: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
2: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
4: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
2: Dat is rond 1 bepaalde site.
4: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
2: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
4: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Maxime Dong.
6: Ik ben Brenda Linskens.
7: Ik ben Bart Versleus.
8: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noord.
2: Binnenkort Allostandijzen, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
9: Klopt, Oostendijzen is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitiefje kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aan Suizen hebben we ook een desserteiland waar 4 Oostendse desserts aanwezig zijn.
2: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
9: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
2: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
9: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
5: Jullie werken ook samen met sommeliers?
9: Klopt, bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostends sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.

0: Zijn Oostense restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
1: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert, want Oostendijs is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin leren, is Oostendijs echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijs dat die mensen daarna het restaurant bezoek gaan. Dus enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft, maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren, die Oostendaar, die tweede verblijver, die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
0: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
1: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
2: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wil doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
2: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Food Savers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Er lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
5: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
6: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
7: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mamma Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Fika-huis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fika-huis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
9: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fika-huis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
3: Maken ze daar gebruik van?
9: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
3: Bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
9: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief. En dat is FICA Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling. En dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
3: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die FICA On Tour?
9: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
11: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één grote thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
10: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
12: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
10: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
14: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
16: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
17: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
3: Wie heeft daaraan deelgenomen?
17: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
3: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
17: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben we uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
3: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
17: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
3: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
17: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
3: Is dat voor herhaling vatbaar?
17: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
10: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
18: Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt de Filmclub 62 de film Kal Malaga in het Kinepolis. Die vind je langs Geen de Koningin Astitraan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. Vanavond, morgen en zaterdag brengt theater Studio James Ensor het muziektheater het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. En dat allemaal om 8:30. Tickets kosten €12. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze klapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
12: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
3: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
12: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
20: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zaten een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
21: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
22: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla en alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
2: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
2: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
10: Een restaurant uit Bater uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurants in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Bjorn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
2: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
2: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Matthijven.
5: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
23: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
11: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één grote thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
10: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
12: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten te zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
10: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
6: Het is weer meeuwentijd, het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan we, vliegen.
7: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
9: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen vrijdag een heerlijke dag, veel zonneschijn en maximaal tot 27 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind. Ook zaterdag en zondag veel zon en temperaturen rond de 25 graden.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
26: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
25: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
26: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
25: Tot wanneer zijn die dagen er?
26: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
24: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
27: Ik ben George Keters.
28: Ik ben Caroline de Vriend.
29: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
12: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalerie shows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
25: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
12: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburgzomer, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
25: Dat is rond 1 bepaalde site.
12: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
25: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
12: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
24: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
2: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
25: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
2: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
24: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg €24.000 boete. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, een masterplan om die graven te herstellen.
14: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
15: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
16: Oostende is een unieke. En wij Oostendenaars zijn niet chauvinistisch genoemd, maar het is een unieke plaats om dit te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: Zilverdanst vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinoostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noord.
25: Binnenkort allo Standijzen, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
17: Klopt, Oostendijzen is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar vier Oostendse Franse desserts aanwezig zijn.
25: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
17: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd. En soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top-evenement zo kunnen brengen.
25: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
17: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
25: Jullie werken ook samen met sommeliers?
17: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostende sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
25: Zijn Oostense restaurants tevreden als ze deelnemen of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
17: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants, maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert, want Oostendijs is zoveel meer dan een evenement, het is een beweging. In die zin is Oostendijs echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen en is het ook het idee van Oostendijs dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus het enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft, maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren, die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
25: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
17: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee
4: Regionieuws. Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
5: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
4: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
12: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten te zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
4: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
19: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
21: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
22: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
25: Maken ze daar gebruik van?
22: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
25: bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
1: Wel, dus met een project voor 3 jaar, dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten nu eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is FICA Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
25: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die FICA on Tour?
1: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
6: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Nieuws en info, Radio Noordzee.
29: Noordzee, dagklapper.
9: Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt de Filmclub 62 de film Kal Malaha in het Kinepolis. Die vind je langs Geen de Koningin Astitraan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. Vanavond, morgen en zaterdag brengt theater Studio James Ensor het muziektheater het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. En dat allemaal om 8:30. Tickets kosten €12. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze klapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Radio Noordzee.
29: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
25: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
10: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
25: Wie heeft daaraan deelgenomen?
10: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
25: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
10: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
25: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
10: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
25: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
10: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
25: Is dat voor herhaling vatbaar?
10: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
29: Radio Noordzee.
2: Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
13: Oostende en Oostenrijk was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de coronaschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
29: De Cursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
14: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
15: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
16: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
25: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
16: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
15: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg €24.000 boete. Meer regionieuws over een uur.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
12: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
25: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
12: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Natasja Waldman.
26: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
27: Ik ben Jook Doodlewoman.
28: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
15: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
0: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één grote thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
15: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
12: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
15: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
5: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
17: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
18: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
19: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstad. Dus daarvoor was het wel plezant. Maar om echt tegen ons te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen vrijdag een heerlijke dag, veel zonneschijn en maximaal tot 27 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind. Ook zaterdag en zondag veel zon en temperaturen rond de 25 graden.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
25: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
16: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilstaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
25: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
16: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
15: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het Cash Geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
21: Ik ben Timmy van Assen.
22: Hello, I'm Dario Durda.
30: Ik ben Frank Jonbloed.
31: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
1: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
25: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
1: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
25: Tot wanneer zijn die dagen er?
1: Dan we starten ermee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei, de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
2: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
2: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurantuitbater uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurants in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
5: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de standen. Dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn.
6: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt. Dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinoostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar

0: Daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten te zijn. Cavalry-shows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
0: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
1: Dat is rond 1 bepaalde site.
0: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
1: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
0: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.

0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
3: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten te zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
5: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
6: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
7: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noord.
9: Binnenkort al Oostendaise, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
10: Klopt, Oostendaise is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitiefje kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar vier Oostendse desserts aanwezig zijn.
9: Jullie werken samen met de culinaire gids Go&Mio.
10: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go&Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
9: Er zijn nu 24 restaurants hebben jullie.

0: veel meer kandidaten moeten jullie selecteren?
1: We doen inderdaad een selectie, dat laten we volledig aan Gomeo als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
0: Jullie werken ook samen met sommeliers?
1: Klopt, bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostend sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
0: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
1: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants, maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert, want Oostendijzen is zoveel meer dan een evenement, het is een beweging. In die zin is Oostendijzen echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen en is het ook het idee van Oostendijzen dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft, maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren, die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
0: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
1: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
2: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
5: Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt de filmclub 62 de film Kal Malaga in het Kinepolis. Die vind je langs Geen de Koningin Astitraan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. Vanavond, morgen en zaterdag brengt theater Studio James Ensor het muziektheater het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. En dat allemaal om 8:30. Tickets kosten €12. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze klapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg-Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
6: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
0: Maken ze daar gebruik van?
6: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
0: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
6: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief. En dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling. En dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
0: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
6: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in Raverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
8: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
9: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
10: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
11: Gezien dat de Oosterhoek

0: en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
1: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
0: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
2: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Bredene, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Dat hinder zich ze staan.
5: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft op in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
6: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
7: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen vrijdag een heerlijke dag, veel zonneschijn en maximaal tot 27 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind. Ook zaterdag en zondag veel zon en temperaturen rond de 25 graden.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
2: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
0: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
2: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook opendeurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het Cash Geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
3: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Rani van Wandegem.
5: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
6: Het was al een

0: regio-project, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soort hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
0: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Regionieuws.
3: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Foodsavers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
0: Het was al een regio-project, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soort hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
0: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
3: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg €24.000 boete. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij stellen voor dat die beelden zouden weggenomen worden, niet vernield. Je zet ze in een museum, maar hier in de stand is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouw met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
5: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
6: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinoostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
7: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
1: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
7: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
1: Tot wanneer zijn die dagen er?
7: We starten ermee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
3: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
8: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
3: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
9: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten te zijn. Cavalry-shows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
3: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
11: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Rani van Landegem.
13: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
9: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten te zijn. Cavalry-shows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
9: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
1: Dat is rond één bepaalde site.
9: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
1: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
9: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol. Radio
2: Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
3: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
14: Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt de Filmclub 62 de film Cal Malaga in het Kinepolis. Die vind je langs Geen de Koningin Astitraan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. Vanavond, morgen en zaterdag brengt theater Studio James Ensor het muziektheater het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. En dat allemaal om 8:30. Tickets kosten €12. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze klapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Binnenkort Allostandijze, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
15: Klopt, Oostendijze is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief-eiland waar mensen een aperitiefje kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aan Suizen hebben we ook een dessert-eiland waar 4 Oostendse desserts aanwezig zijn.
1: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
15: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd. En soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top-evenement zo kunnen brengen.
1: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
15: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
1: Jullie werken ook samen met sommeliers?
15: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
1: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
15: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijze is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijze echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijze dat die mensen daarna het restaurantbezoek gaan. Dus enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
1: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
15: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
17: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
18: De dactylozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
19: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Nercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven, hè? Ja.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
20: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
21: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
21: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
20: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
22: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
23: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
1: Maken ze daar gebruik van?
23: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
1: Bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
23: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten nu eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
1: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
23: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Charlotte Verkeijn.
25: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
26: Ik ben Danik Minne.
27: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
28: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
20: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
0: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één grote thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
20: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
9: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
20: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2-legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometers gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
5: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
6: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
7: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen vrijdag een heerlijke dag, veel zonneschijn en maximaal tot 27 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind. Ook zaterdag en zondag veel zon en temperaturen rond de 25 graden.
22: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
22: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
8: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
1: Wie heeft daaraan deelgenomen?
8: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
1: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
8: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
1: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
8: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
1: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
8: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat, en we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
1: Is dat voor herhaling vatbaar?
8: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
22: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
20: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
10: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Romina van Horen.
12: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
13: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
12: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
22: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
11: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
11: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.
2: Nieuws en info aan de kust.
22: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
21: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
21: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
20: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg €24.000 boete. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Het is de bedoeling om in Mariakerke 1 of 2 TikTok booths te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
15: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
16: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dagen gemaakt.
17: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
18: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
20: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinoostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
21: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
21: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
20: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
0: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
20: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
11: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
20: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
19: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Servaas Buisgaard.
24: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
25: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
1: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
25: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de e-ID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
1: Tot wanneer zijn die dagen er?
25: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag en dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
2: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
20: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
19: Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt de Filmclub 62 de film Kal Malaga in het Kinepolis. Die vind je langs Geen de Koningin Astitraan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. Vanavond, morgen en zaterdag brengt theater Studio James Ensor het muziektheater het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. En dat allemaal om 8:30. Tickets kosten €12. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze klapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
11: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
11: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
1: Dat is rond één bepaalde site.
11: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
1: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
11: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben vastgesteld dat we toch een ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
4: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
5: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
6: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
20: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Foodsavers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
21: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
21: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
20: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
2: Noordzee regionieuws.
20: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. burgemeester Kelly Spelier.
0: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één grote thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
20: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
11: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
20: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Marcel van Tilt.
8: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
10: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
12: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
22: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het Fiekehuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fiekehuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
13: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fiekehuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
1: Maken ze daar gebruik van?
13: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
1: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
13: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief. En dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling. En dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
1: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
13: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
20: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het Cash Geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
22: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
22: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Carolien Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
14: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
1: Wie heeft daaraan deelgenomen?
14: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
1: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
14: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
1: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
14: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
1: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
14: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
1: Is dat voor herhaling vatbaar?
14: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
15: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar een bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
16: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
17: Ik heb ook geen ijschakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat ik me stond met deze marchandise aan deze been.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
20: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
21: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
21: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
20: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
22: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
11: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
11: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
18: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Rani van Landegem.
23: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
20: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
0: Daarin doen wij een

0: Oudenburg mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalry-shows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
4: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
5: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes. Meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
6: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
8: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel steeds duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
7: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
8: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorden werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
9: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
7: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
9: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat staat telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
7: Tot wanneer zijn die dagen er?
9: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan

0: aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Björn Pannenkoeken.
1: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. De problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en deze soorten hulp groter is.
2: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
1: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurants in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg €24.000 boete. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship strook.
5: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt de FFO-groep een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn, we hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
6: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacquie Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mamma Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
8: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
2: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
8: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomer, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
2: Dat is rond 1 bepaalde site.
8: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
2: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
8: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.
7: Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
9: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
10: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
9: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
8: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
9: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gael Bouzin.
14: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noord.
2: Binnenkort al Oostendaise, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
15: Klopt, Oostendaise is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitiefje kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aan Suizen hebben we ook een desserteiland waar 4 Oostendse desserts aanwezig zijn.
2: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
15: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
2: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
15: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
2: Jullie werken ook samen met sommeliers?
15: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
2: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
15: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendaise is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendaise echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendaise dat die mensen daarna het restaurantbezoek gaan. Dus enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendaar, die tweede verblijver, die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
2: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
15: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
9: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
12: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
2: Maken ze daar gebruik van?
12: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
2: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
12: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief. En dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling. En dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
2: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
12: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrissen, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
16: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerke, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
17: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
1: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
2: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
1: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
9: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwart werk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
7: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
18: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
2: Wie heeft daaraan deelgenomen?
18: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
2: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
18: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben we uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
2: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
18: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
2: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
18: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
2: Is dat voor herhaling vatbaar?
18: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
20: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
22: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
9: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
10: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één grote thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
9: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
8: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
9: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen... Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open, niet?
5: Ja, dat vind ik wel, ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
6: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
23: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
8: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
9: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
8: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.
3: Noordzee Regio Nieuws.
9: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
1: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
2: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
1: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
9: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
1: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
2: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
1: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
9: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg €24.000 boete. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook van mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
11: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan, maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
14: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mamma Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
15: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
2: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
15: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
2: Tot wanneer zijn die dagen er?
15: Dan we starten ermee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
13: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
16: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één grote thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
13: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
17: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten te zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
13: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
25: Ik ben Kirby Hallemees.
26: Ik ben Gaël Bouzin.
27: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
28: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
17: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten te zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
28: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
17: Ja, het is eigenlijk een gans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
28: Dat is rond 1 bepaalde site.
17: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
28: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
17: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
7: Dit is Radio Noordzee.
12: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
13: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Radio Noordzee. Noord.
2: Binnenkort à l'Ostendaise, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
18: Klopt, Ostendaise is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostense oesters. Daarna kan je bij 24 Oostense restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk, aansluitend hebben we ook een desserteiland waar vier Oostense desserts aanwezig zijn.
2: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
18: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd. En soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
2: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
18: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
2: Jullie werken ook samen met sommeliers?
18: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostense sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past. En kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
2: Zijn Oostense restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
18: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Ostendaise is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Ostendaise echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Ostendaise dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus het enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
2: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
18: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
20: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
21: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
22: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum Het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
25: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
26: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
2: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
26: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Food Savers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
25: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Het Fiekehuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fiekehuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
0: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fiekehuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
2: Maken ze daar gebruik van?
0: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
2: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
0: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief. En dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling. En dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
2: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
0: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Eddy Grison.
8: Ik ben Hina Batti.
9: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
11: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
25: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
16: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één grote thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
25: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
17: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
25: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
14: Wel, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is, met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
23: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
29: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
3: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
2: Wie heeft daaraan deelgenomen?
3: Daaraan hebben in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
2: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
3: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
2: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
3: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
2: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
3: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
2: Is dat voor herhaling vatbaar?
3: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
6: Noordzee Regio Nieuws.
25: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook opendeurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het Cash Geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
17: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
2: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
17: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
2: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
2: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Food Savers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurants in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man anderhalve week aan gewerkt hier.
5: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
6: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten en met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mamma Mani in de Grote Post. Tickets kosten 16 euro. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Food Savers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg Bjorn Pannenkoeken. Die Food Savers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
2: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
2: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Regionieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
7: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen.

0: Redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
5: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
6: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
2: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
6: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
2: Tot wanneer zijn die dagen er?
6: Dan we starten ermee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
8: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
2: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
8: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
2: Dat is rond 1 bepaalde site.
8: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
2: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
8: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
10: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
11: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de

0: Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
1: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
2: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
1: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Food Savers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Radio
2: Noord. Binnenkort Alostandijzen, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
5: Klopt, Oostendijzen is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluiten hebben we ook een desserteiland waar vier Oostendse desserts aanwezig zijn.
2: Jullie werken samen met de culinaire gids GoMio.
5: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus GoMio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
2: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
5: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan GoMio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
2: Jullie werken ook samen met sommeliers?
5: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past. En kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
2: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
5: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijzen is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijzen echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijzen dat die mensen daarna het restaurantbezoek gaan. Dus het enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendenaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
2: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
5: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
7: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
8: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
10: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
0: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
11: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten te zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
13: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
14: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
15: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei je moet iets met Ensor doen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
16: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
2: Maken ze daar gebruik van?
16: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
2: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
16: Wel, het is een project voor 3 jaar, dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
2: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
16: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook opendeurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Carolien Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
10: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
2: Wie heeft daaraan deelgenomen?
10: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
2: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
10: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben we uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
2: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
10: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
2: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
10: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
2: Is dat voor herhaling vatbaar?
10: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.

0: Noordzee regionieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
2: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wil doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
2: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZW-legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometers gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
5: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
6: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
7: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zilverdanst vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinoostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten 16 euro. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
9: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
3: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
9: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
11: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één grote thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
10: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
9: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten te zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
10: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
13: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
15: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Bjorn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
2: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
2: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
4: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
3: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
4: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
3: Tot wanneer zijn die dagen er?
4: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
6: Dat betekent dat eigenlijk de huidige 3 sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot 1 nieuwe woonmaatschappij. En de 2 sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
7: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
8: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk bomvol.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerken kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerken doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
9: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
9: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurants in Middelkerken en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
10: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
3: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
10: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
3: Dat is rond 1 bepaalde site.
10: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
3: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
10: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
14: Ik ben Roger Jonkeren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
15: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één grote thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
10: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Bij het Festival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
17: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
18: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
19: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Binnenkort Allostandijzen, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
12: Klopt, Oostendijzen is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitiefje kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aan Suizen hebben we ook een desserteiland waar 4 Oostendse desserts aanwezig zijn.
3: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
12: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd. En soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top-evenement zo kunnen brengen.
3: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
12: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
3: Jullie werken ook samen met sommeliers?
12: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
3: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
12: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants, maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert, want Oostendijzen is zoveel meer dan een evenement, het is een beweging. In die zin is Oostendijzen echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen en is het ook het idee van Oostendijzen dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft, maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren, die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
3: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
12: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groen afval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Fiekehuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n fiekehuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
13: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het fiekehuis en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
3: Maken ze daar gebruik van?
13: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
3: Bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
13: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
3: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
13: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
9: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel slechts aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
9: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurantuitbater uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurants in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg €24.000 boete. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Bredense scholen.
21: Het is inderdaad, de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
22: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zilverdanst vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
23: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
3: Wie heeft daaraan deelgenomen?
23: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
3: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum.
23: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
4: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt.
23: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
4: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
23: Ja, we hebben de we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
4: Is dat voor herhaling vatbaar?
23: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
5: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
6: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
15: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
6: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
7: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachtende zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
6: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
25: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
26: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
7: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
4: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
7: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorden werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
9: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
9: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Bij het Festival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
10: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
11: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
19: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Foodsavers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Björn Pannekoeken.
9: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
9: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
12: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
13: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
3: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
13: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat staat telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
3: Tot wanneer zijn die dagen er?
13: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag en dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
16: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
17: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
18: Ik ben Peter Labes, schrijver en ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
15: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
7: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op een stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
27: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
28: Wij zijn een surfschool, dus we werken

0: leden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachtende zijn. Cavalry-shows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
0: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
1: Dat is rond 1 bepaalde site.
0: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
1: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
0: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook opendeurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het Cash Geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noord.
1: Binnenkort Allostandijzen, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
5: Klopt, Allostandijzen is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar 4 Oostendse desserts aanwezig zijn.
1: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
5: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
1: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
5: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
1: Jullie werken ook samen met sommeliers?
5: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past. En kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
1: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
5: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijzen is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijzen echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijzen dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendenaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
1: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
5: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende.

0: Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
1: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wil doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
2: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
1: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
5: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
6: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen trainen met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenementenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Zilverdanst vindt plaats in het Kurzaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinoostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
8: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
2: Maken ze daar gebruik van?
8: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
2: Bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
8: Wel, dus het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief. En dat is FICA Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling. En dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
2: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die FICA on Tour?
8: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 uur tot 4 uur in onze bibliotheek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één grote thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
3: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten te zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
5: Ik ben Maaike van Ie.
6: Hallo, ik ben Louise Carton.
7: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
8: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
1: Wie heeft daaraan deelgenomen?
8: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
1: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
8: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
1: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
8: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
1: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
8: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
1: Is dat voor herhaling vatbaar?
8: Wat mij betreft wel. Ja, maar dan liever met een beetje mooier weer.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
5: Noordzee regionieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook opendeurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
3: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
3: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Maar met ons Brenen Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Brenen nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
10: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Hey, dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
11: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
12: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wil doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
12: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg €24.000 boete. Meer regionieuws over een uur.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
12: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel slechts aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
12: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
14: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
16: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer. En ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
3: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
18: Kortom, het zorgt ervoor dat Stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
19: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
3: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
20: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
1: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
4: werk?
20: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
4: Tot wanneer zijn die dagen er?
20: Dan we starten ermee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
21: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
3: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
3: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een 2-jaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het 2-jaarlijks karakter.
1: Dat is rond 1 bepaalde site.
3: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
1: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
3: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een ganskampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gansweekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
21: Nieuws en info aan de kust.
0: Radio
21: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
22: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soort hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten
4: in Oostende maken daar gebruik van?
22: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
7: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar online zou zetten. En dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
8: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
23: U vraagt, uw burgemeester draait.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Radio Noordzee. Noord.
4: Binnenkort Allostandijze, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
24: Klopt, Oostendijze is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitiefje kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aan Suizen hebben we ook een desserteiland waar vier Oostendse desserts aanwezig zijn.
4: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
24: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
4: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
24: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
4: Jullie werken ook samen met sommeliers?
24: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
4: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
24: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijs is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijs echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijs dat die mensen daarna het restaurantbezoek gaan. Dus enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendenaar, die tweede verblijver, die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
4: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
24: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
21: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
3: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
14: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
16: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
10: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Dan kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
4: Maken ze daar gebruik van?
10: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
4: Bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
10: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten nu eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
4: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
10: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
21: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorden werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
21: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
11: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
4: Wie heeft daaraan deelgenomen?
11: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
4: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
11: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
4: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
11: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
4: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
11: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
4: Is dat voor herhaling vatbaar?
11: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
13: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
17: Een Frans culinaire stijl, Noordzee-invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
18: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
22: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wil doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
4: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
22: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwart werk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerken en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
3: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
4: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
3: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
6: Ik ben Timmy van Assen.
7: Hello, I'm Dario Durda.
19: Ik ben Frank Jonbloed.
20: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één grote thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
3: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten te zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Bredene, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Hinder zie ik ze staan.
5: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft op in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
25: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
26: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
22: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soort hulp groter is.
4: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
22: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
21: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
6: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
4: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
6: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
4: Tot wanneer zijn die dagen er?
6: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.

0: Noordzee regionieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
2: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
2: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurants in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
5: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
6: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinoostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
8: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
3: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
8: Ja, het is eigenlijk een Hans Weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburgzomer, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins Weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
3: Dat is rond één bepaalde site.
8: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
3: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
8: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het Romeins weekend eind deze maand

0: Jong luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
2: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Romina van Horen.
4: Jup, ik zie Alain van Pruitluten.
5: En ik zie ook Alain ook van Pruitluten.
4: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noord.
7: Binnenkort Allostandijzen, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
8: Klopt, Oostendijzen is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitiefje kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar 4 Oostendse desserts aanwezig zijn.
7: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
8: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
7: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
8: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
7: Jullie werken ook samen met sommeliers?
8: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
7: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
8: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijzen is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijzen echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijzen dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
7: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
8: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het Fikehuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n fikehuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
10: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het fikehuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
7: Maken ze daar gebruik van?
10: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
7: Bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
10: Wel, het is een project voor 3 jaar, dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
7: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
10: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12.30 uur tot 4 uur in onze bibliotheek.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
2: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team tussen aan te moedigen. Hè.
3: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
4: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
5: Well, we werden nog altijd een beetje volkshouden. We werden nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
7: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
8: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
7: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
6: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwart werk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
10: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
8: Wie heeft daaraan deelgenomen?
10: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
8: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
10: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
8: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
10: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
8: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
10: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
8: Is dat voor herhaling vatbaar?
10: Wat mij betreft wel. Ja, maar dan liever met een beetje mooier weer.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Matthijven.
12: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
13: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
6: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
14: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één grote thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
6: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
15: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten te zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
6: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een 60-tal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een 100-tal keer per jaar uitgevoerd.
17: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
18: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
19: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
20: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
15: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
8: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
15: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.
0: Noordzee Regionieuws.
6: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n baatopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
7: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
8: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
7: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorhuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
2: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soort hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
2: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
5: Kortom, het zorgt ervoor dat stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
6: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
7: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zilverdanst vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinoostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
9: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
3: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
9: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat staat telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
3: Tot wanneer zijn die dagen er?
9: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag en dat loopt tot 16 juni eigenlijk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
3: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten te zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Björn Anseeuw.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
6: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
7: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
3: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten te zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
3: Ja, het is eigenlijk een gans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
1: Dat is rond 1 bepaalde site.
3: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
1: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
3: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
0: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorden werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio
4: Noordzee. Binnenkort al Oostendaise, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
8: Klopt, Oostendaise is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitiefje kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar 4 Oostendse desserts aanwezig zijn.
4: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
8: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd. En soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
4: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
8: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
4: Jullie werken ook samen met sommeliers?
8: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past. En kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
4: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
8: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijs is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijs echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijs dat die mensen daarna het restaurantbezoek gaan. Dus enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
4: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
8: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
10: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
11: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Oh, ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
12: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
4: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
12: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
13: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
4: Maken ze daar gebruik van?
13: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
4: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
13: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten nu eigenlijk ook een nieuw initiatief. En dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling. En dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
4: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
13: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
16: Ik ben Rudy de Meijer.
17: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Brede

0: voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We wilden niet meer dat we vooraan zaten, dat we eigenlijk aan de mensen gingen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
3: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
4: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
5: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
7: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
6: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
7: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
9: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
0: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
10: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel.

0: We verwachten er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
4: Ik ben Lut van de Kastelen.
5: Ik ben Patrick Jansen.
6: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
8: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
7: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
8: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
7: Tot wanneer zijn die dagen er?
8: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag en dat loopt tot 16 juni eigenlijk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorden werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
3: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
3: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
1: Dat is rond 1 bepaalde site.
3: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
1: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
3: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.
4: Je zit in de Nossebelk.
5: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
4: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
5: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
4: Een kopage van 5 zielen en de jongen.
5: Het Oostends dialect.
4: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
5: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
4: Een breiningsge dunne knijker.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
6: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilstaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten
7: in Oostende maken daar gebruik van.
6: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken, die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurants in Middelkerken en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Binnenkort al Oostendeize, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
8: Klopt, Oostendeize is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitiefje kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aan Suizen hebben we ook een desserteiland waar 4 Oostendse desserts aanwezig zijn.
7: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
8: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
7: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
8: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
7: Jullie werken ook samen met sommeliers?
8: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
7: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
8: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijs is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijs echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijs dat die mensen daarna het restaurantbezoek gaan. Dus enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
7: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
8: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
10: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Romina van Horen.
12: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
13: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
12: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
14: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. burgemeester Romina van Horen.
3: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten te zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
15: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
16: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
17: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
7: Maken ze daar gebruik van?
17: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
7: Bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
17: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
7: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
17: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
18: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
7: Wie heeft daaraan deelgenomen?
18: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
7: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
18: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. iets beter vandaag.
7: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt.
18: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd en wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
7: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
18: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
7: Is dat voor herhaling vatbaar?
18: Wat mij betreft wel. Ja, maar dan liever met een beetje mooier weer.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
6: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
7: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
6: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal, dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
20: Zelfverrok bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende, zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
21: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
22: Het is opvallend dat op de Vesterskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, de alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinaire lekker product.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zilverdanst vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
3: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
7: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
3: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
14: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één grote thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
3: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Charlotte Verkeijn.
5: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
8: Ik ben Danique Minne.
23: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
24: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
6: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
7: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
6: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
8: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
7: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
8: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
7: Tot wanneer zijn die dagen er?
8: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag en dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat dat zeker een vervolg kan hebben.
15: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
10: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij, dus we doen wel nog het een en het ander.
12: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor, Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappijkritiek, Ensor en de maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Foodsavers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
6: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
7: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
6: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerken en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
3: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
11: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
3: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
11: Dat is rond 1 bepaalde site.
3: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
11: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
3: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
16: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
17: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danique Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
14: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
3: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachtende zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
19: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
20: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant, in de week en de weekends, veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
21: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Binnenkort allo standijzen, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
22: Klopt, Oostendijzen is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar vier Oostendse desserts aanwezig zijn.
7: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
22: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
7: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
22: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
7: Jullie werken ook samen met sommeliers?
22: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bijpassende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past. En kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
7: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
22: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendijs is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendijs echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendijs dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus het enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
7: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
22: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
25: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fikahuis en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
7: Maken ze daar gebruik van?
25: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
7: Bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
25: Wel, het is een project voor 3 jaar, dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is FICA Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
7: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die FICA on Tour?
25: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 uur tot 4 uur in onze bibliotheek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
2: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilstaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
2: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Een restaurant uit Bateren uit Oostende is veroordeeld voor zwartwerk. In zijn Italiaanse restaurant in Middelkerke en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Er wordt een rondrit voorzien hier in Odenburg met allemaal verlichte tractoren.
5: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
6: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Alfons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zilverdanst vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten 16 euro. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
8: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
3: Wie heeft daaraan deelgenomen?
8: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
3: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
8: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
3: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
8: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
3: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
8: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
3: Is dat voor herhaling vatbaar?
8: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.

0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende mag zich officieel de horecahoofdstad van België noemen. Dat blijkt uit een analyse van Printdeal, waarbij 17 Belgische steden werden vergeleken op totaalaanbod, gemiddelde beoordelingen en prijsniveau. Oostende laat daarmee de traditionele culinaire zwaargewichten achter zich en combineert een hoge restaurantdichtheid met sterke reviews en toegankelijke prijzen. Het Fonds Danik Minne kreeg een uitzonderlijke schenking van maar liefst 1000 paar turnpantoffels. Het fonds zorgde zelf voor het ophalen van de schenking en schonk de volledige voorraad aan scholengroep Stroom. Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate. Alle Bredense scholen doen mee en dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
3: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
5: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Rani van Landegem.
7: Ik ben Patrick Orlands en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
3: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
3: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Ook de Oosteroever maakt zich op voor Oostende voor Anker volgende week. 22 ondernemers werken er samen een programma uit. Bedrijven houden ook open deurdagen. De activiteiten op de Oosteroever leunen ook dicht aan bij de visserijfeesten van destijds. In Zandvoorde werd deze week het cash geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. In het bosje in Oostende verwijdert een speciale boot nog tot morgen wier en algen uit de Koninginnenvijver. Een vrachtwagen haalt het groenafval op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
9: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilstaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten
10: in Oostende maken daar gebruik van.
9: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
12: Wel, ja, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
13: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
14: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brenen is Oostende niet, wij zijn niet zo groot, maar wie weet in de toekomst met de nieuwe legislatuur dat er daar misschien wel ruimte voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerke kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van uitgestrooid vergif in de buurt van de Noordstraat in Westende. Enkele honden aten het vergif op en werden onwel. Middelkerke doet een oproep om verdachte substanties te melden en extra waakzaam te zijn als men de hond uitlaat. Bij verdachte zaken wordt gevraagd de Middelkerkse Milieudienst of de politie te bellen. Het Koninklijk Werk Ibis in Bredene kreeg een schenking van nieuwe zetels. Een oud-leerling en verschillende Rotary-clubs zorgden daarvoor. Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Foodsavers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
9: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een

0: werk. In zijn Italiaanse restaurants in Middelkerken en op de Zeedijk in Oostende stelde hij personeel in het zwart te werk. De man was eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De 44-jarige Oostendenaar kreeg 24.000 euro boete. Meer regionieuws over een uur.
1: Noordzee regionieuws.
0: De ziekenhuizen AZ Oostende en AZ West uit Veurne gaan intensief samenwerken. Ze worden daarmee het 7 grootste ziekenhuis van Vlaanderen. Beide directies benadrukken dat het niet gaat om een fusie, maar om een samenwerking. Er komt wel een nieuwe naam. Leerlingen van het Sint-Andreas Instituut in Oostende hebben een grote bijdrage geleverd aan de struikelstenen dit jaar. Ze deden opzoekingswerk naar de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Lesgever L. de Klerk.
2: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook gaan interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
0: In het basketbal speelt BC Oostende vanavond de eerste match in de halve finale van de play-offs. Alst is de tegenstander in een best of five. De stad Oostende handhaaft het reglement voor de uitbating van minimarkets, kapperszaken en dagbladhandels. De uitbaters zijn verplicht om zich aan te melden. Twee zaken deden dat niet en worden gesloten. Een nieuwe minimarket deed een aanvraag en werd geweigerd. Vlaams minister van Omgeving en Landbouw Jo Broens heeft een omgevingsvergunning verleend aan de gemeente Middelkerke voor de heraanleg van de Zeedijk. De werken starten dit najaar. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
4: Ik ben Timmy van Assen.
5: Hello, I'm Dario Durda.
6: Ik ben Frank Jonbloed.
7: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
9: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachtende zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
0: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
9: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
0: Dat is rond 1 bepaalde site.
9: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
0: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
9: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.
8: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee regionieuws.
0: De komende maanden zal de kerk van Eernegem in stelling staan voor belangrijke restauratiewerken aan de toren en de voorste dakvlakken. De werken starten nog deze maand en zullen duren tot april volgend jaar. De werken kosten 700.000 euro. Voor het 17e jaar op rij bracht boekbezoek verhalen tot bij Oostense gezinnen. Vrijwilligers gingen 10 weken lang voor

0: voorlezen bij gezinnen zonder voorleestraditie en ze stimuleren zo het leesplezier, de taalontwikkeling en de ouderbetrokkenheid. Deze week werd boekbezoek afgesloten met een gezellig slotfeest in de Oostendse bibliotheek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Binnenkort à l'Oostendaise, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
4: Klopt, Oostendaise is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk, aansluitend hebben we ook een desserteiland waar vier Oostendse desserts aanwezig zijn.
3: Jullie werken samen met de culinaire gids GoMio.
4: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus GoMio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
3: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
4: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan GoMio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
3: Jullie werken ook samen met sommeliers?
4: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bijpassende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
3: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
4: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendaise is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendaise echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendaise dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus het enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
3: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
4: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
6: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
7: We zitten Oostenden in de steigers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de gaanderijen, maar ook natuurlijk Thermae Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
8: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alleboud en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Minister Jo Broens heeft een omgevingsvergunning verleend aan de gemeente Middelkerken voor de grootschalige heraanleg van de zeedijk. Het project combineert een versterkte kustverdediging met meer groen, een brede wandelpromenade en extra ruimte voor ontmoeting en recreatie. De werken aan de Middelkerkse zeedijk starten dit najaar. Ze zullen gefaseerd worden uitgevoerd over meerdere jaren. De stad Oudenburg brengt nog dit jaar een geschenkbon uit. We willen zoveel mogelijk handelaars betrekken, zegt Schepen voor Lokale Economie, Sybren Tailleux.
9: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
3: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
9: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen, maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars.
0: Volgende week worden grondonderzoeken gedaan op de site van het Oud Zwembad naast het Thermé Palace Hotel en aan het Oostense Stadhuis. De stad wil op de site Oud Zwembad de waterkwaliteit van het grondwater in de bodem onderzoeken. Aan het stadhuis wordt er eveneens bodemonderzoek gedaan als voorbereiding op de vernieuwing van het stadhuis en de omgeving. In het basketbal speelt BC Oostende vanavond de eerste match in de halve finale van de play-offs. Alst is de tegenstander in een best of five. De ziekenhuizen AZ Oostende en AZ West uit Veurne gaan intensief samenwerken. Er komt een nieuwe naam, maar geen fusie. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
10: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Dan kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
3: Maken ze daar gebruik van?
10: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
3: Bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
10: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
3: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
10: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Matthijven.
12: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
13: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De ziekenhuizen AZ Oostende en AZ West uit Veurne gaan intensief samenwerken. Ze worden daarmee het 7 grootste ziekenhuis van Vlaanderen. Beide directies benadrukken dat het niet gaat om een fusie, maar om een samenwerking. Er komt wel een nieuwe naam. Leerlingen van het Sint-Andreas Instituut in Oostende hebben een grote bijdrage geleverd aan de struikelstenen dit jaar. Ze deden opzoekingswerk naar de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Lesgever L. de Klerk.
14: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
0: In het basketbal speelt BC Oostende vanavond de eerste match in de halve finale van de play-offs. Alst is de tegenstander in een best of five. De stad Oostende handhaaft het reglement voor de uitbating van minimarkets, kapperszaken en dagbladhandels. De uitbaters zijn verplicht om zich aan te melden. 2 zaken deden dat niet en worden gesloten. Een nieuwe minimarket deed een aanvraag en werd geweigerd. Vlaams minister van Omgeving en Landbouw Jo Broens heeft een omgevingsvergunning verleend aan de gemeente Middelkerke voor de heraanleg van de zeedijk. De werken starten dit najaar. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Voor mij is dat een beetje te rustig, hé. Maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is het nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
16: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerking zitten van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt één grootschalige groene speelzone met twee grootschalige toestellen ook.
17: Nu hebben we een hondenlosloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en hun hondjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
18: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld ja, over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
19: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
3: Wie heeft daaraan deelgenomen?
19: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
3: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
19: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben we uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
3: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
19: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
3: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
19: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
3: Is dat voor herhaling vatbaar?
19: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
2: Noordzee regionieuws.
0: De komende maanden zal de kerk van Eernegem in stelling staan voor belangrijke restauratiewerken aan de toren en de voorste dakvlakken. De werken starten nog deze maand en zullen duren tot april volgend jaar. De werken kosten €700.000. Voor het 17e jaar op rij bracht Boekbezoek verhalen tot bij Oostendse gezinnen. Vrijwilligers gingen 10 weken lang voorlezen bij gezinnen zonder voorleestraditie en ze stimuleren zo het leesplezier, de taalontwikkeling en de ouderbetrokkenheid. Deze week werd Boekbezoek afgesloten met een gezellig slotfeest in de Oostendse bibliotheek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Charlotte Verkeijn.
21: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
22: Ik ben Danik Menne.
23: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
24: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
4: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
3: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
4: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Minister Jo Broens heeft een omgevingsvergunning verleend aan de gemeente Middelkerken voor de grootschalige heraanleg van de zeedijk. Het project combineert een versterkte kustverdediging met meer groen, een brede wandelpromenade en extra ruimte voor ontmoeting en recreatie. De werken aan de Middelkerkse zeedijk starten dit najaar. Ze zullen gefaseerd worden uitgevoerd over meerdere jaren. De stad Oudenburg brengt nog dit jaar een geschenkbon uit. We willen zoveel mogelijk handelaars betrekken, zegt Schepen voor Lokale Economie, Sybren Tailleux.
9: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
3: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
9: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars.
0: Volgende week worden grondonderzoeken gedaan op de site van het oud zwembad naast het Thermé Palace Hotel en aan het Oostendse stadhuis. De stad wil op de site Oud Zwembad de waterkwaliteit van het grondwater in de bodem onderzoeken. Aan het stadhuis wordt er eveneens bodemonderzoek gedaan als voorbereiding op de vernieuwing van het stadhuis en de omgeving. In het basketbal speelt BC Oostende vanavond de eerste match in de halve finale van de play-offs. Alst is de tegenstander in een best of five. De ziekenhuizen AZ Oostende en AZ West uit Veurne gaan intensief samenwerken. Er komt een nieuwe naam, maar geen fusie. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
6: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
7: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Zilverdanst vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten 16 euro. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
8: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soort hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
8: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De ziekenhuizen AZ Oostende en AZ West uit Veurne gaan intensief samenwerken. Ze worden daarmee het 7 grootste ziekenhuis van Vlaanderen. Beide directies benadrukken dat het niet gaat om een fusie, maar om een samenwerking. Er komt wel een nieuwe naam. Leerlingen van het Sint-Andreas Instituut in Oostende hebben een grote bijdrage geleverd aan de struikelstenen dit jaar. Ze deden opzoekingswerk naar de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Lesgever L. de Klerk.
2: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben hen ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
1: In het basketbal speelt BC Oostende vanavond de eerste match in de halve finale van de play-offs. Aalst is de tegenstander in een best of five. De stad Oostende handhaaft het reglement voor de uitbating van minimarkets, kapperszaken en dagbladhandels. De uitbaters zijn verplicht om zich aan te melden. Twee zaken deden dat niet en worden gesloten. Een nieuwe minimarket deed een aanvraag en werd geweigerd. Vlaams minister van Omgeving en Landbouw Jo Broens heeft een omgevingsvergunning verleend aan de gemeente Middelkerke voor de heraanleg van de zeedijk. De werken starten dit najaar. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
4: Ik ben David Nasus.
5: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
6: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
9: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
8: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
9: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
8: Tot wanneer zijn die dagen er?
9: Dan we starten ermee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag en dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende maanden zal de kerk van Eernegem in stelling staan voor belangrijke restauratiewerken aan de toren en de voorste dakvlakken. De werken starten nog deze maand en zullen duren tot april volgend jaar. De werken kosten €700.000. Voor het 17e jaar op rij bracht Boekbezoek verhalen tot bij Oostense gezinnen. Vrijwilligers gingen 10 weken lang voorlezen bij gezinnen zonder voorleestraditie en ze stimuleren zo het leesplezier, de taalontwikkeling en de ouderbetrokkenheid. Deze week werd Boekbezoek afgesloten met een gezellig slotfeest in de Oostense bibliotheek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
10: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
8: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
10: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
8: Dat is rond één bepaalde site.
10: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
8: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
10: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een ganskampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gansweekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
9: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
4: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Minister Jo Broens heeft een omgevingsvergunning verleend aan de gemeente Middelkerke voor de grootschalige heraanleg van de zeedijk. Het project combineert een versterkte kustverdediging met meer groen, een brede wandelpromenade en extra ruimte voor ontmoeting en recreatie. De werken aan de Middelkerkse zeedijk starten dit najaar. Ze zullen gefaseerd worden uitgevoerd over meerdere jaren. De stad Oudenburg brengt nog dit jaar een geschenkbon uit. We willen zoveel mogelijk handelaars betrekken, zegt Schepen voor Lokale Economie, Sybren Tailleux.
11: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
8: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
11: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars.
1: Volgende week worden grondonderzoeken gedaan op de site van het oud zwembad naast het Thermae Palace Hotel en aan het Oostendse stadhuis. De stad wil op de site Oud Zwembad de waterkwaliteit van het grondwater in de bodem onderzoeken. Aan het stadhuis wordt er eveneens bodemonderzoek gedaan als voorbereiding op de vernieuwing van het stadhuis en de omgeving. In het basketbal speelt BC Oostende vanavond de eerste match in de halve finale van de play-offs. Alst is de tegenstander in een best of five. De ziekenhuizen AZ Oostende en AZ West uit Veurne gaan intensief samenwerken. Er komt een nieuwe naam, maar geen fusie. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Binnenkort à l'Oostendaise, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
12: Klopt, Oostendaise is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aan Suizen hebben we ook een desserteiland waar vier Oostendse mensen, desserts aanwezig zijn.
8: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
12: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd. En soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top-evenement zo kunnen brengen.
8: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
12: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
8: Jullie werken ook samen met sommeliers?
12: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostends sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
8: Zijn Oostense restaurants tevreden als ze deelnemen of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
12: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants, maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert, want Oostendijs is zoveel meer dan een evenement, het is een beweging. In die zin is Oostendijs echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen en is het ook het idee van Oostendijs dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus het enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft, maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren, die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
8: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
12: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaul hier.
14: Ik ben David Nasus.
5: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Ter Keuren.
6: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
1: De ziekenhuizen AZ Oostende en AZ West uit Veurne gaan intensief samenwerken. Ze worden daarmee het 7 grootste ziekenhuis van Vlaanderen. Beide directies benadrukken dat het niet gaat om een fusie, maar om een samenwerking. Er komt wel een nieuwe naam. Leerlingen van het Sint-Andreas-instituut in Oostende hebben een grote bijdrage geleverd aan de struikelstenen dit jaar. Ze deden opzoekingswerk naar de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Lesgever L. de Klerk.
2: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook gaan interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
1: In het basketbal speelt BC Oostende vanavond de eerste match in de halve finale van de play-offs. Alst is de tegenstander in een best of 5. De stad Oostende handhaaft het reglement voor de uitbating van minimarkets, kapperszaken en dagbladhandels. De uitbaters zijn verplicht om zich aan te melden. 2 zaken deden dat niet en worden gesloten. Een nieuwe minimarket deed een aanvraag en werd geweigerd. Vlaams minister van Omgeving en Landbouw Jo Broens heeft een omgevingsvergunning verleend aan de gemeente Middelkerke voor de heraanleg van de zeedijk. De werken starten dit najaar. Meer regionieuws over een uur.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Oh, dat is nog de Lucillus en de Tijd. Was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gerocht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
12: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
15: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
16: Wanneer dat de blauwe brug naar boven gaat, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZ-Amiaan daardoor geblokkeerd wordt.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
17: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
8: Maken ze daar gebruik van?
17: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
8: Bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
17: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten nu eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
8: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
17: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
18: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende maanden zal de kerk van Eernegem in stelling staan voor belangrijke restauratiewerken aan de toren en de voorste dakvlakken. De werken starten nog deze maand en zullen duren tot april volgend jaar. De werken kosten €700.000. Voor het 17e jaar op rij bracht Boekbezoek verhalen tot bij Oostendse gezinnen. Vrijwilligers gingen 10 weken lang voorlezen bij gezinnen zonder voorleestraditie en ze stimuleren zo het leesplezier, de taalontwikkeling en de ouderbetrokkenheid. Deze week werd Boekbezoek afgesloten met een gezellig slotfeest in de Oostendse bibliotheek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
14: Ik ben David Nassus.
5: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
6: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
18: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
20: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
8: Wie heeft daaraan deelgenomen?
20: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
8: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
20: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
8: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
20: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
8: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
20: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
10: Is dat voor herhaling vatbaar?
20: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
18: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Minister Jo Broens heeft een omgevingsvergunning verleend aan de gemeente Middelkerke voor de grootschalige heraanleg van de Zeedijk. Het project combineert een versterkte kustverdediging met meer groen, een brede wandelpromenade en extra ruimte voor ontmoeting en recreatie. De werken aan de Middelkerkse Zeedijk starten dit najaar. Ze zullen gefaseerd worden uitgevoerd over meerdere jaren. De stad Oudenburg brengt nog dit jaar een geschenkbon uit. We willen zoveel mogelijk handelaars betrekken, zegt Schepen voor Lokale Economie, Sybren Tailleux.
11: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
10: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
11: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars.
1: Volgende week worden grondonderzoeken gedaan op de site van het oud zwembad naast het Thermae Palace Hotel en aan het Oostendse stadhuis. De stad wil op de site Oud Zwembad de waterkwaliteit van het grondwater in de bodem onderzoeken. Aan het stadhuis wordt er eveneens bodemonderzoek gedaan als voorbereiding op de vernieuwing van het stadhuis en de omgeving. In het basketbal speelt BC Oostende vanavond de eerste match in de halve finale van de play-offs. Alst is de tegenstander in een best of five. De ziekenhuizen AZ Oostende en AZ West uit Veurne gaan intensief samenwerken. Er komt een nieuwe naam, maar geen fusie. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied, dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
22: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moeten in orde komen, zodat Volley Bredene geen extra kosten heeft.
23: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kursaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
24: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zilverdanst vindt plaats in het kursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mamma Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
0: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
2: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
0: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De ziekenhuizen AZ Oostende en AZ West uit Veurne gaan intensief samenwerken. Ze worden daarmee het 7 grootste ziekenhuis van Vlaanderen. Beide directies benadrukken dat het niet gaat om een fusie, maar om een samenwerking. Er komt wel een nieuwe naam. Leerlingen van het Sint-Andreas-instituut in Oostende hebben een grote bijdrage geleverd aan de struikelstenen dit jaar. Ze deden opzoekingswerk naar de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Lesgever L. de Klerk.
4: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
1: In het basketbal speelt BC Oostende vanavond de eerste match in de halve finale van de play-offs. Aalst is de tegenstander in een best of five. De stad Oostende handhaaft het reglement voor de uitbating van minimarkets, kapperszaken en dagbladhandels. De uitbaters zijn verplicht om zich aan te melden. Twee zaken deden dat niet en worden gesloten. Een nieuwe minimarket deed een aanvraag en werd geweigerd. Vlaams minister van Omgeving en Landbouw Jo Broens heeft een omgevingsvergunning verleend aan de gemeente Middelkerke voor de heraanleg van de zeedijk. De werken starten dit najaar. Meer regionieuws over een uur.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
25: Ik ben Stefan Tange.
26: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
27: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
28: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
18: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannenkoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
29: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en deze soorten hulp groter is.
2: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
29: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende maanden zal de kerk van Eernegem in stelling staan voor belangrijke restauratiewerken aan de toren en de voorste dakvlakken. De werken starten nog deze maand en zullen duren tot april volgend jaar. De werken kosten €700.000. Voor het 17e jaar op rij bracht Boekbezoek verhalen tot bij Oostense gezinnen. Vrijwilligers gingen 10 weken lang voorlezen bij gezinnen zonder voorleestraditie en ze stimuleren zo het leesplezier, de taalontwikkeling en de ouderbetrokkenheid. Deze week werd boekbezoek afgesloten met een gezellig slotfeest in de Oostendse bibliotheek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
5: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
8: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
5: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
8: Tot wanneer zijn die dagen er?
5: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We lanceren vandaag de Marktbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
12: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
13: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Minister Jo Broens heeft een omgevingsvergunning verleend aan de gemeente Middelkerken voor de grootschalige heraanleg van de Zeedijk. Het project combineert een versterkte kustverdediging met meer groen, een brede wandelpromenade en extra ruimte voor ontmoeting en recreatie. De werken aan de Middelkerkse Zeedijk starten dit najaar. Ze zullen gefaseerd worden uitgevoerd over meerdere jaren. De stad Oudenburg brengt nog dit jaar een geschenkbon uit. We willen zoveel mogelijk handelaars betrekken, zegt Schepen voor Lokale Economie, Sybren Tailleux.
11: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
8: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
11: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen, maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars.
1: Volgende week worden grondonderzoeken gedaan op de site van het Oud Zwembad naast het Terme Palace Hotel en aan het Oostendse Stadhuis. De stad wil op de site Oud Zwembad de waterkwaliteit van het grondwater in de bodem onderzoeken. Aan het stadhuis wordt er eveneens bodemonderzoek gedaan als voorbereiding op de vernieuwing van het stadhuis en de omgeving. In het basketbal speelt BC Oostende vanavond de eerste match in de halve finale van de play-offs. Alst is de tegenstander in een best of 5. De ziekenhuizen AZ Oostende en AZ West uit Veurne gaan intensief samenwerken. Er komt een nieuwe naam, maar geen fusie. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
0: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachtende zijn. Cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.

0: van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
1: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
0: Wie heeft daaraan deelgenomen?
1: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
0: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
0: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
1: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
0: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
1: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van, kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier. En we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan. Dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
0: Is dat voor herhaling vatbaar?
1: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
3: De ziekenhuizen AZ Oostende en AZ West uit Veurne gaan intensief samenwerken. Ze worden daarmee het 7 grootste ziekenhuis van Vlaanderen. Beide directies benadrukken dat het niet gaat om een fusie, maar om een samenwerking. Er komt wel een nieuwe naam. Leerlingen van het Sint-Andreas Instituut in Oostende hebben een grote bijdrage geleverd aan de struikelstenen dit jaar. Ze deden opzoekingswerk naar de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Lesgever L. de Klerk.
4: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
3: In het basketbal speelt BC Oostende vanavond de eerste match in de halve finale van de play-offs. Aalst is de tegenstander in een best of 5. De stad Oostende handhaaft het reglement voor de uitbating van minimarkets, kapperszaken en dagbladhandels. De uitbaters zijn verplicht om zich aan te melden. Twee zaken deden dat niet en worden gesloten. Een nieuwe minimarket deed een aanvraag en werd geweigerd. Vlaams minister van Omgeving en Landbouw Jo Broens heeft een omgevingsvergunning verleend aan de gemeente Middelkerke voor de heraanleg van de zeedijk. De werken starten dit najaar. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
6: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
8: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
9: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?

0: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
0: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De komende maanden zal de kerk van Eernegem in stelling staan voor belangrijke restauratiewerken aan de toren en de voorste dakvlakken. De werken starten nog deze maand en zullen duren tot april volgend jaar. De werken kosten €700.000. Voor het 17e jaar op rij bracht Boekbezoek verhalen tot bij Oostendse gezinnen. Vrijwilligers gingen 10 weken lang voorlezen bij gezinnen zonder voorleestraditie en ze stimuleren zo het leesplezier, de taalontwikkeling en de ouderbetrokkenheid. Deze week werd Boekbezoek afgesloten met een gezellig slotfeest in de Oostendse bibliotheek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
3: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
2: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
3: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee.
5: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site 1,5 keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
6: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen in dit al jaar leeg staat, te gaan huren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Minister Jo Broens heeft een omgevingsvergunning verleend aan de gemeente Middelkerke voor de grootschalige heraanleg van de Zeedijk. Het project combineert een versterkte kustverdediging met meer groen, een brede wandelpromenade en extra ruimte voor ontmoeting en recreatie. De werken aan de Middelkerkse Zeedijk starten dit najaar. Ze zullen gefaseerd worden uitgevoerd over meerdere jaren. De stad Oudenburg brengt nog dit jaar een geschenkbon uit. We willen zoveel mogelijk handelaars betrekken, zegt Schepen voor Lokale Economie, Sybren Tailleux.
7: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
2: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
7: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars.
1: Volgende week worden grondonderzoeken gedaan op de site van het Oud Zwembad naast het Termee Palace Hotel en aan het Oostendse Stadhuis. De stad wil op de site Oud Zwembad de waterkwaliteit van het grondwater in de bodem onderzoeken. Aan het stadhuis wordt er eveneens bodemonderzoek gedaan als voorbereiding op de vernieuwing van het stadhuis en de omgeving. In het basketbal speelt BC Oostende vanavond de eerste match in de halve finale van de play-offs. Alst is de tegenstander in een best of 5. De ziekenhuizen AZ Oostende en AZ West uit Veurne gaan intensief samenwerken. Er komt een nieuwe naam, maar geen fusie. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
9: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
2: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
9: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat staat telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
2: Tot wanneer zijn die dagen er?
9: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag en dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
12: Ik ben Patrick de Vit.
13: Ik ben Philippe Monseweijer.
14: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
1: De ziekenhuizen AZ Oostende en AZ West uit Veurne gaan intensief samenwerken. Ze worden daarmee het 7 grootste ziekenhuis van Vlaanderen. Beide directies benadrukken dat het niet gaat om een fusie, maar om een samenwerking. Er komt wel een nieuwe naam. Leerlingen van het Sint-Andreas Instituut in Oostende hebben een grote bijdrage geleverd aan de struikelstenen dit jaar. Ze deden opzoekingswerk naar de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Lesgever L. de Klerk.
15: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben hen ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
1: In het basketbal speelt BC Oostende vanavond de eerste match in de halve finale van de play-offs. Aalst is de tegenstander in een best of 5. De stad Oostende handhaaft het reglement voor de uitbating van minimarkets, kapperszaken en dagbladhandels. De uitbaters zijn verplicht om zich aan te melden. 2 zaken deden dat niet en worden gesloten. Een nieuwe minimarket deed een aanvraag en werd geweigerd. Vlaams minister van Omgeving en Landbouw Jo Broens heeft een omgevingsvergunning verleend aan de gemeente Middelkerke voor de heraanleg van de zeedijk. De werken starten dit najaar. Meer regionieuws over een uur.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
17: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
16: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
18: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurzaal naar de Driegapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
19: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
2: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
19: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
2: Dat is rond één bepaalde site.
19: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
2: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
19: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in hun rol.
0: Regionieuws.
1: De komende maanden zal de kerk van Eernegem in stelling staan voor belangrijke restauratiewerken aan de toren en de voorste dakvlakken. De werken starten nog deze maand en zullen duren tot april volgend jaar. De werken kosten €700.000. Voor het 17e jaar op rij bracht boekbezoek verhalen tot bij Oostense gezinnen. Vrijwilligers gingen 10 weken lang voorlezen bij gezinnen zonder voorleestraditie en ze stimuleren zo het leesplezier, de taalontwikkeling en de ouderbetrokkenheid. Deze week werd boekbezoek afgesloten met een gezellig slotfeest in de Oostense bibliotheek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Matthijven.
20: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
21: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noord.
2: Binnenkort al Oostendeize, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
22: Klopt, Oostendeize is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitiefje kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostense oesters. Daarna kan je bij 24 Oostense restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aan Suizen hebben we ook een desserteiland waar 4 Oostense desserts aanwezig zijn.
2: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
22: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
2: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
22: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
2: Jullie werken ook samen met sommeliers?
22: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostense sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
2: Zijn Oostense restaurants tevreden als ze deelnemen? Of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
22: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants. Maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert. Want Oostendeize is zoveel meer dan een evenement. Het is een beweging. In die zin is Oostendeize echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen. En is het ook het idee van Oostendeize dat die mensen daarna op restaurantbezoek gaan. Dus enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft. Maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren. Die Oostendenaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
2: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
22: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Minister Jo Broens heeft een omgevingsvergunning verleend aan de gemeente Middelkerken voor de grootschalige heraanleg van de zeedijk. Het project combineert een versterkte kustverdediging met meer groen, een brede wandelpromenade en extra ruimte voor ontmoeting en recreatie. De werken aan de Middelkerkse zeedijk starten dit najaar. Ze zullen gefaseerd worden uitgevoerd over meerdere jaren. De stad Oudenburg brengt nog dit jaar een geschenkbon uit. We willen zoveel mogelijk handelaars betrekken, zegt Schepen voor Lokale Economie, Sybren Tailleux.
7: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
2: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
7: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars.
1: Volgende week worden grondonderzoeken gedaan op de site van het Oud Zwembad naast het Terme Palace Hotel en aan het Oostendse Stadhuis. De stad wil op de site Oud Zwembad de waterkwaliteit van het grondwater in de bodem onderzoeken. Aan het stadhuis wordt er eveneens bodemonderzoek gedaan als voorbereiding op de vernieuwing van het stadhuis en de omgeving. In het basketbal speelt BC Oostende vanavond de eerste match in de halve finale van de play-offs. Alst is de tegenstander in een best of five. De ziekenhuizen AZ Oostende en AZ West uit Veurne gaan intensief samenwerken. Er komt een nieuwe naam, maar geen fusie. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
3: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
4: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
5: Dus de oude paviljoenen van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
4: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt. En we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het Uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mamma Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Het Fikahuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n fikahuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
23: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het fikahuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
2: Maken ze daar gebruik van?
23: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
2: Bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
23: Wel, het is een project voor 3 jaar, dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten nu eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is FICA Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
2: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die FICA on Tour?
23: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
6: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De ziekenhuizen AZ Oostende en AZ West uit Veurne gaan intensief samenwerken. Ze worden daarmee het 7 grootste ziekenhuis van Vlaanderen. Beide directies benadrukken dat het niet gaat om een fusie, maar om een samenwerking. Er komt wel een nieuwe naam. Leerlingen van het Sint-Andreas Instituut in Oostende hebben een grote bijdrage geleverd aan de struikelstenen dit jaar. Ze deden opzoekingswerk naar de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Lesgever L. de Klerk.
9: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben hen ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
1: In het basketbal speelt BC Oostende vanavond de eerste match in de halve finale van de play-offs. Aalst is de tegenstander in een best-of-5. De stad Oostende handhaaft het reglement voor de uitbating van minimarkets, kapperszaken en dagbladhandels. De uitbaters zijn verplicht om zich aan te melden. 2 zaken deden dat niet en worden gesloten. Een nieuwe minimarket deed een aanvraag en werd geweigerd. Vlaams minister van Omgeving en Landbouw Jo Broens heeft een omgevingsvergunning verleend aan de gemeente Middelkerke voor de heraanleg van de zeedijk. De werken starten dit najaar. Meer regionieuws over een uur.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
13: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Rani van Landegem.
25: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
26: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
2: Wie heeft daaraan deelgenomen?
26: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
2: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
26: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
2: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
26: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en ja, verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
2: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
26: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En ik denk, we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
2: Is dat voor herhaling vatbaar?
26: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende maanden zal de kerk van Eernegem in stelling staan voor belangrijke restauratiewerken aan de toren en de voorste dakvlakken. De werken starten nog deze maand en zullen duren tot april volgend jaar. De werken kosten €700.000. Voor het 17e jaar op rij bracht Boekbezoek verhalen tot bij Oostense gezinnen. Vrijwilligers gingen 10 weken lang voorlezen bij gezinnen zonder voorleestraditie en ze stimuleren zo het leesplezier, de taalontwikkeling en de ouderbetrokkenheid. Deze week werd Boekbezoek afgesloten met een gezellig slotfeest in de Oostense bibliotheek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
4: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bee-vriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
3: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
4: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
6: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
7: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
8: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Minister Jo Broens heeft een omgevingsvergunning verleend aan de gemeente Middelkerken voor de grootschalige heraanleg van de Zeedijk. Het project combineert een versterkte kustverdediging met meer groen, een brede wandelpromenade en extra ruimte voor ontmoeting en recreatie. De werken aan de Middelkerkse Zeedijk starten dit najaar. Ze zullen gefaseerd worden uitgevoerd over meerdere jaren. De stad Oudenburg brengt nog dit jaar een geschenkbon uit. We willen zoveel mogelijk handelaars betrekken, zegt Schepen voor Lokale Economie, Sybren Tailleu.
9: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
3: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
9: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars.
1: Volgende week worden grondonderzoeken gedaan op de site van het oud zwembad naast het Thermé Palace Hotel en aan het Oostense stadhuis. De stad wil op de site Oud Zwembad de waterkwaliteit van het grondwater in de bodem onderzoeken. Aan het stadhuis wordt er eveneens bodemonderzoek gedaan als voorbereiding op de vernieuwing van het stadhuis en de omgeving. In het basketbal speelt BC Oostende vanavond de eerste match in de halve finale van de play-offs. Alst is de tegenstander in een best of 5. De ziekenhuizen AZ Oostende en AZ West uit Veurne gaan intensief samenwerken. Er komt een nieuwe naam, maar geen fusie. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
10: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
10: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
12: Ik ben Lut van de Kastelen.
13: Ik ben Patrick Jansen.
14: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De ziekenhuizen AZ Oostende en AZ West uit Veurne gaan intensief samenwerken. Ze worden daarmee het 7 grootste ziekenhuis van Vlaanderen. Beide directies benadrukken dat het niet gaat om een fusie, maar om een samenwerking. Er komt wel een nieuwe naam. Leerlingen van het Sint-Andreas Instituut in Oostende hebben een grote bijdrage geleverd aan de struikelstenen dit jaar. Ze deden opzoekingswerk naar de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Lesgever L. de Klerk.
15: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben hen ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
1: In het basketbal speelt BC Oostende vanavond de eerste match in de halve finale van de play-offs. Aalst is de tegenstander in een best of five. De stad Oostende handhaaft het reglement voor de uitbating van minimarkets, kapperszaken en dagbladhandels. De uitbaters zijn verplicht om zich aan te melden. Twee zaken deden dat niet en worden gesloten. Een nieuwe minimarket deed een aanvraag en werd geweigerd. Vlaams minister van Omgeving en Landbouw Jo Broens heeft een omgevingsvergunning verleend aan de gemeente Middelkerke voor de heraanleg van de zeedijk. De werken starten dit najaar. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
17: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
18: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
19: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
20: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
3: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
20: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
3: Tot wanneer zijn die dagen er?
20: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag en dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
4: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende maanden zal de kerk van Eernegem in stelling staan voor belangrijke restauratiewerken aan de toren en de voorste dakvlakken. De werken starten nog deze maand en zullen duren tot april volgend jaar. De werken kosten €700.000. Voor het 17e jaar op rij bracht Boekbezoek verhalen tot bij Oostendse gezinnen. Vrijwilligers gingen 10 weken lang voorlezen bij gezinnen zonder voorleestraditie en ze stimuleren zo het leesplezier, de taalontwikkeling en de ouderbetrokkenheid. Deze week werd Boekbezoek afgesloten met een gezellig slotfeest in de Oostendse bibliotheek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
22: Ik ben Patrick de Vit.
23: Ik ben Philippe Monseweijer.
24: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
25: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
3: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
25: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een 2-jaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomert, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het 2-jaarlijks karakter.
3: Dat is rond 1 bepaalde site.
25: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
3: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
25: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Minister Jo Broens heeft een omgevingsvergunning verleend aan de gemeente Middelkerken voor de grootschalige heraanleg van de zeedijk. Het project combineert een versterkte kustverdediging met meer groen, een brede wandelpromenade en extra ruimte voor ontmoeting en recreatie. De werken aan de Middelkerkse zeedijk starten dit najaar. Ze zullen gefaseerd worden uitgevoerd over meerdere jaren. De stad Oudenburg brengt nog dit jaar een geschenkbon uit. We willen zoveel mogelijk handelaars betrekken, zegt Schepen voor Lokale Economie, Sybren Tailleu.
2: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
1: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
2: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars.
1: Volgende week worden grondonderzoeken gedaan op de site van het oud zwembad naast het Thermae Palace Hotel en aan het Oostendse stadhuis. De stad wil op de site Oud Zwembad de waterkwaliteit van het grondwater in de bodem onderzoeken. Aan het stadhuis wordt er eveneens bodemonderzoek gedaan als voorbereiding op de vernieuwing van het stadhuis en de omgeving. In het basketbal speelt BC Oostende vanavond de eerste match in de halve finale van de play-offs. Alst is de tegenstander in een best of five. De ziekenhuizen AZ Oostende en AZ West uit Veurne gaan intensief samenwerken. Er komt een nieuwe naam, maar geen fusie. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
4: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
5: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
6: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
4: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zilverdanst vindt plaats in het Kurszaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinoostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noord.
1: Binnenkort Allostandaise, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
8: Klopt, Oostendaise is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aan Suizen hebben we ook een desserteiland waar vier Oostendse diverse desserts aanwezig zijn.
9: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
8: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants